0: Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hoogverraad Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.
2: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré, gezongen door de Choir of King's College Cambridge. En je hoort het misschien aan de galm. Ze doen dat in hun eigen kapel in Cambridge, waar ze bijna 70 jaar aan gebouwd hebben, van 1446 tot 1515. En is dat niet toepasselijk? Het is Monumentenweekend. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. Tot 10 uur de mooiste muziek om mee op te starten. En vanwege Monumentendag is dat vandaag muziek met een gebouw erachter. Van Händel tot Willeke Alberti, er zal in de meeste gevallen een link met een plek of een locatie zijn. En die verhalen, die anekdotes, die vertel ik je erbij. Fijn dat je erbij bent zo vroeg, het is echt nog wel donker buiten. Laten we van een kapel gaan naar het paleis. Luister naar Sarabande van Händel.

Een sarabande van Händel, wat zoiets is als een langzame, statige dans. Ooit voor klavecimbel geschreven, nu voor strijkers. Alhoewel je wel de klavecimbel ook op de achtergrond hoort. Stanley Kubrick gebruikt het als hoofdthema voor de film Barry Lyndon. En sindsdien hoort iedereen er wel een duel in, mocht je de film kennen. We hebben vandaag een verjaardag te vieren, die van Clara Schumann, geboren in Leipzig op 13 september 1819. Geen misse dame, ze was zeker zo succesvol als haar man Robert Schumann. Ze reisde als pianiste heel Europa door, kreeg 8 kinderen maar liefst en componeerde gewoon tussendoor. Dit trio schreef ze midden 20.

De jarige Clara Schumann. Uit haar eigen pianotrio hoorde je het scherzo. Tot de komst van de euro stond ze in Duitsland op het briefje van 100 mark. Dat is toch wel eervol. Haar man Robert Schumann niet, maar komt straks wel aan bod. Het is 7:16. Goedemorgen. Voor een suite van Rameau openen we de Spiegelzaal. Ook zo'n begrippen, een spiegelzaal. Die van Versailles om precies te zijn, voor een operaballet uit 1735.

Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau, later de hofcomponist van Lodewijk XV. Het is een ballet over de liefde op 4 verschillende plekken in de wereld, uitgevoerd door het Radiokamerorkest met Ton Koopman als dirigent. De zin in zondag die neemt langzaam toe met deze mooie muziek en een lekker kopje koffie of thee erbij en de gedachte aan bijzondere plekken, want het is vandaag Open Monumentendag, de laatste dag. Misschien ben je er zelf al op uit geweest om gebouwen te bezoeken. Na 7:30, zo rond 7:30, heb ik wat tips, ook wat muzikale. Eerst Vivaldi.

vioolconcert van Vivaldi op viool Nicola Benedetti samen met het Benedetti Barok Orchestra. Leuk om te weten is dat Vivaldi met tussenpozen ruim 30 jaar vioolleraar aan de Pietà in Venetië was, en dat is een weeshuis voor meisjes. Zijn leerlingen musiceerden achter een hek, buiten, zodat het publiek ze altijd wel hoorde, maar nooit zag. Dat trok half Europa naar die plek om te komen luisteren. Nou, die kerk aan de kade vlakbij het San Marcoplein, die staat er nog, maar het weeshuis is na Vivaldi's dood herbouwd. Overigens is het weeshuis in Buren, wat tot op heden gesloten was, ook dit weekend voor Monumentendag opengesteld. Zeker een kijkje waard.

Een buiging voor de zondag. Weil du mein Gott und Vater bist, van Johann Sebastian Bach. Nu de ochtend zijn licht krijgt, is het misschien goed om even te kijken hoe het weer er voor vandaag deze zondag uitziet. Eens eventjes kijken. In IJzerlo, gemeente Aalten bijvoorbeeld, is het nu 16,4 graden. En in Driel is het 17,6 graden. Dat zijn best wel aardige temperaturen die nog gaan belopen. De zondag die begint wat grijs en regenachtig, maar vanmiddag wordt het dan vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden maximaal bij matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en kan er mist ontstaan met afkoeling naar 12 graden. Maar het blijft toch zeer aangenaam na zomerweer. En dat is misschien leuk als je dus op pad gaat voor Monumentendag. Dat je niet alleen maar in die gebouw moet kijken en moet schuilen voor water, maar dat je ook in de tuinen en er rondomheen kunt lopen. En wat kun je zo ondernemen tijdens Monumentendag in Gelderland? Nou, talloze locaties zijn er vandaag nog open. Totaal meer dan 1000 in de provincie. Waaronder de Walburgerskerk in Zutphen. Daar kun je een kijkje nemen op de orgelgalerij. Dat is misschien maar heel zelden mogelijk. Hendrik Bader die bouwde het in 1643, een nieuw orgel dat aanvankelijk boven het Mariaportaal was gesitueerd. Maar in de loop van de eeuwen heeft het een plek voor de toren gekregen. Dus is het verplaatst. Op dit moment is het misschien wel het mooiste late renaissance orgel van Nederland. En er worden ook nog flink veel concerten opgegeven, ook dit weekend. Naast de kerk zijn in Zutphen nog 69 andere locaties open. Daarmee is het wel een topper in Gelderland als ik kijk naar de plaatsen en opengestelde plekken. Bijvoorbeeld ook het antiquariaat in Zutphen is te bezoeken en de moskee is ook open. In Arnhemmeer Centraler in de provincie is een van de Artes-vestigingen te bezoeken vandaag. Dat is een gebouw ook met een lange geschiedenis. Is inmiddels dus omgetoverd tot een van de onderwijslocaties van Artes. Is vrij te bezoeken, zal zeker ook muziek te horen zijn. En dat is natuurlijk fantastisch. Op de Utrechtse weg. Het is vandaag de geboortedag van Clara Schumann. Ik zei het al, dat verdient een symfonie van niemand minder dan haar man,

Gustavo Jarvi en de Deutsche Kamerphilharmonie spelen Robert Schumann, en daarmee hebben we het echtpaar dit eerste uur allebei gehoord. Eerst Clara, die jarig is, en nu dus Robert. Ja, en er was heimelijk ook een derde, een vakgenoot, Johannes Brahms. Clara Schumann was zijn vertrouwelinge en hij steunde haar tijdens de sombere periodes die haar man Robert kon hebben. Clara was zeker 15 jaar ouder dan Brahms, overleefde beide mannen, gaf haar genegenheid voor Brahms nooit openlijk toe. Ja, wat wil je, een gezin met 8 kinderen.

Mooie klanken op deze vroege zondagochtend. Het Allegri, het Miserere. Je kent het vast wel, het is muziek die je veel wordt gebruikt achter mooie filmpjes met de natuur. Natuurschoon, om beter te zeggen. Het is speciaal geschreven voor de Sixtijnse kapel. En eeuwenlang mocht het ook alleen maar daar klinken. Het Vaticaan was daar heel streng op. Die hield de partituur daar in 1770 gewoon achterwege. Was niet toegankelijk. Tot Mozart het hoorde, wonderkind, en het gewoon uit zijn hoofd thuis opschreef. De paus die gaf Mozart om die reden een onderscheiding. En ik weet niet of je wel eens in de Sixtijnse kapel in Rome bent geweest, maar het is een enorm overweldigende ervaring. Je gaat met een lift naar boven, je hebt geen zicht, dus je weet niet hoe hoog je gaat precies. Je voelt wel, dit is behoorlijk, dit zijn zeker wat meters. Maar je hebt geen raam, dus je weet niet waar je terechtkomt. Ja, en dan stap je uit en dan sta je daar in die koepel. En daar is zoveel te zien aan kunst en kleur dat je je gewoon aan de leuning vast moet houden. Dat had ik wel in ieder geval. En ik heb een beetje hoogtevrees, dus dat was nog best wel een uitdaging. Maar het is een ervaring die je niet wil missen en natuurlijk zeker moet ondernemen als je in Rome bent. Als het daar Open Monumentendag zou zijn, dan denk ik dat het er heel erg druk is. Maar wij blijven in Gelderland en muzikaal nog even in Italië met Giovanni Battista Bononcini.

dit is toch een waar kerkfeest. Deze Mezza a Cinque Concertata van Bononcini. Hij was de rivaal van Händel. En een dichter vond het verschil zo klein tussen die twee dat hij ze Tweedledum en Tweedledee noemde. Die namen die kwamen later bij de Engelse schrijver Lewis Carroll terecht en die zijn dankbaar gebruikt in verhalen. Nou, met alle eerbied natuurlijk voor de

componiste is na Bononcini, Tweedledee-Dum, dan Händel, Tweedledee-Dee aan de beurt. Niet met het minste stuk, Zadok the Priest is in 1727 geschreven voor de kroning van George II en is bij elke Britse kroning nog gezongen. Uiteraard in de Westminster Abbey.

kan het glorieuzer. God Save the King, gezongen door het Westminster Abbey Choir. En voetbalkijkers die kennen de melodie natuurlijk ook. Het is de tune van de Champions League die daarop gebaseerd is. En daarmee sluiten we het eerste uur Zin in Zondag af. Na het nieuws van 8 uur laten we de kerken en paleizen achter ons en gaan we naar buiten. Gebouwen hebben tuinen, priëlen en grenzen soms aan het strand. En de muziek die daarbij hoort, die staat klaar.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is uiteraard nog helemaal niet druk op de weg en vermoedelijk gaat het dat ook niet worden op deze zondag. Toch één melding om even rekening mee te houden. De A12 Arnhem richting de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek naar de 325 richting Arnhem. Er zijn opruimwerkzaamheden aan de hand. De verbindingsweg is dicht. Er wordt aangeraden te keren bij de afrit Duiven.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

Gitaar en orkest gaan hier hand in hand, zoals je hoort. Je hoort de Concerto de Arengoas van Joaquim Roderico. Roderico was vanaf zijn derde jaar blind. De tuinen van Arengoas, net buiten Madrid, die kende hij van de geur van de magnolia's en het geluid van de fonteinen. En daar kwam deze muziek dan uit voort, puur zintuigelijk gecomponeerd. En dat gebeurde vlak na de Spaanse burgeroorlog in 1939. En met Spaanse zwier gaan we de deuren openen. Goedemorgen. Nogmaals welkom bij Zin in Zondag, deze 13e augustus in het teken van Monumentenweekend. Muzikaal bezoeken we dit uur onder meer de Scala in Milaan, het strand van Rio en een nagebouwd Colosseum op Malta. Zingever is Nicoline Sven. Zij uit haar gedachten over de Vredesweek die in aantocht is. En dat duifje laten we los buiten de gebouwen en wat valt daar veel te beleven. Vanaf het balkon van Buckingham Palace, The King's Speech.

Lionel en Birdie uit de film The King's Speech. Muziek van Alexandre Desplat. Hij liet de muziek opnemen met oude microfoons uit de jaren 30, zo uit het archief van Abbey Road. En daar had de koning nog zelf voor ingesproken. Van Londen gaan we naar Italië, land vol prachtige gebouwen. Rossini schreef er de opera De Barbier van Sevilla. De première in 1816, dat was ronduit een fiasco. Het publiek dat joelde, eieren en tomaten, weet ik niet of ze dat in die tijd deden, maar er liep zelfs een kattentoneel op uit protest. Het publiek moest een etmaal wennen. De tweede opvoering verliep al een stuk beter. Rossini, De Barbier van Sevilla.

per un barbiere di qualità, di qualità.

Filmkenners hebben het misschien herkend uit The English Patient. As far as Florence. Ja, en als iets een mooie stad is, dan is Florence dat natuurlijk ook. Mooie muziek bij een mooie stad. En wat daar niet te bezoeken is in Florence. Kathedralen, paleizen, zelfs de bruggen zijn de moeite waard. Maar dit weekend houden we het bij Gelderland. Het is monumentenweekend. En een leuk bericht komt er binnen. Even kijken hoor, dat is van Gert. Gert die zegt van ja, zijn schuren eigenlijk ook niet gewoon monumenten. Of andere kleine gebouwen achter boerderijen en huis. Ja, ik vind wel dat hij daar gelijk in heeft, ja. Wat exact zeg maar het uitgangspunt is voor een monument, dat weet ik ook niet precies. Maar waarom ook niet stilstaan bij de ja, langer bestaande gebouwen, bij woonhuizen of erven? We houden dit weekend dus gewoon bij Gelderland. En daar zijn een hoop gebouwen te bezoeken die normaal dicht blijven voor publiek en vandaag nog open zijn. Een culturele aanrader is er voor vanavond ook in Gent. Daar voert theatergroep Het Web het toneelstuk Het Diner op. Naar het boek van Herman Koch is volgens mij ook verfilmd. Zit je in een leesclub, dan is die titel vast wel eens voorbij gekomen. Het wordt gespeeld in De Klok in Gent. Kaarten kun je reserveren op theatergroephetweb.nl. Ik heb zelf net een ander Kochboek uit, De Overbodige. Dat is ook wel een tip, maar niet voor 's avonds laat. Want dat was zo ontzettend spannend. Het is 8:30. We steken de oceaan over en gaan de zon in met Sinatra en Jobim.

The Girl from Ipanema. En dat meisje, dat bestond echt. Het was de 17-jarige Helo Pignaro, als ik het goed uitspreek, die elke dag langs het café liep waar John Beam zijn biertje dronk. En dat café in Rio, dat heet inmiddels ook Garota da Ipanema. Zo direct een verhaal om de zondag mee te overdenken van zingever Nicoline Sven, na het indrukwekkende Nabucco van Verdi, een stuk wat hem in één klap beroemd maakte. Het koor zingt over gevangenen die naar hun vaderland verlangen, en het werd het onofficiële volkslied van Italië.

0: mars van Jordi Savall. En dat zet deze zondag wel in een ruggengraat neer, vind je niet? Het staat als een huis bij deze. Het is 9:05. Iedere zondag een verhaal van een van onze zingevers. En vandaag is dat Nicoline Sven. Zij liet zich inspireren door de Vredesweek. En ik geef heel graag het woord aan haar. Nicoline Sven.
1: Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Zingeving is toch een mooi woord. Het gaat over zin, betekenis geven aan het leven, aan jouw leven. Het gaat over verbinding. Iedereen zoekt daar zijn eigen wegen voor. 17 september start de Vredesweek. Dat is zo'n manier. In tal van plaatsen zijn activiteiten. In Deventer, waar ik ook werk, hebben meer dan 150 vrijwilligers een prachtig programma voor jong en oud samengesteld. Lezingen, kunst, muziek, maaltijden. Wilt u meer weten? Kijk dan eens in uw eigen plaats of op deventervredesweek.nl. Ook mijn verhaaltje van vandaag gaat over verbinding. Het lijkt een spiegelverhaal. Het is echt gebeurd deze zomer. Maar misschien gebeuren spiegelverhalen soms echt. Een goede reisgenoot, heb ik het genoemd. Deze zomer liepen we met ons gezin de Peaks of the Balkan. Een wandelroute door Albanië, Kosovo en Montenegro. Bijna 200 kilometer lang trokken we door een landschap van hoge bergen, diepe dalen, kristalheldere stroompjes en kleine bergdorpen. We sliepen in onze tenten, droegen alles wat we nodig hadden op onze rug. En we kregen onderweg gezelschap van een reisgenoot die we niet hadden verwacht. Op de vierde dag komen we aan in Dobberdol. Een bergdorp dat tot voor kort alleen zomers werd bewoond door herders en hun vee. Inmiddels zijn er ook een paar eenvoudige guesthouses voor wandelaars. Wij zetten onze tentjes net buiten het dorp op, tussen de koeien en paarden die daar vrij rondlopen. En dan is daar opeens Vicky. Althans, zo noemen wij hem, een bruin met witte hond. Hij ziet er goed uit, gezond, vrolijk, zelfverzekerd. Geen hond waarvan je denkt dat hij hulp nodig heeft. Een vrije hond, van niemand, zo lijkt het. Of misschien juist van iedereen. Hij bedelt niet, hij gehoorzaamt ook niet. Hij volgt vooral zijn eigen plan. En om onduidelijke redenen vindt hij ons aardig. Die avond slaapt hij op het gras tussen onze tenten. Door een flinke buikgriep blijven we 2 dagen in Dobberdol. Vicky scharrelt om ons heen. Als we de derde ochtend al om 6 uur vertrekken, omdat we de eerste steile helling graag in de koelte willen doen, loopt hij vrolijk met ons mee. We maken ons een beetje zorgen. Weet hij straks de weg naar huis nog wel? En we proberen hem over te halen terug te gaan, maar Vicky laat zich niet wegsturen. In de loop van de dag raken we hem toch kwijt. Hij is ergens achtergebleven bij andere wandelaars die zitten te rusten. Wij lopen verder. Die avond, als onze tenten al staan, verschijnt hij plotseling weer. Hij begroet ons alsof het volstrekt vanzelfsprekend is dat hij er is en zoekt daarna een lekker plekje om te liggen. In de 1,5 uur daarna zien we de gasten van een nabijgelegen guesthouse 1 voor 1 aankomen. Als laatste komen 2 Franse vrouwen aanlopen, gebogen onder hun grote rugzakken en duidelijk erg moe. Vicky loopt kwispelend op hen af. Ach, Pierrot! De vrouwen vergeten even hun vermoeidheid. Ze zijn oprecht blij hem te zien. Voor hen heet hij dus Pierrot. Ook zij hebben hem eerder ontmoet en hem worst en stukjes brood gegeven. Nu geeft hij hen de energie voor de laatste meters. Later die avond, als we bij het guesthouse nog wat gaan drinken, raken we aan de praat met een paar Tsjechische wandelaars. Zij hebben de hond al tijdens de eerste etappe gezien. Voor hen heet hij Monty, naar de bergen en naar Montenegro. En van de Deense jongens die we onderweg een paar keer tegenkomen, horen we weer een andere naam, Glennard. Vicky, Pierrot, Monty, Glennard, 4 namen voor dezelfde hond. Die avond gaat Vicky met ons mee naar de tenten. Stiekem zijn we daar een beetje trots op. Hij gaat op zijn inmiddels vertrouwde plek tussen onze tenten liggen en valt in slaap. Midden in de nacht worden we wakker van zijn geblaf. Niet het vrolijke geblaf dat we inmiddels kennen. Dit is anders. Hij heeft iets gehoord. Iets of iemand dat hij niet in de buurt van onze tenten wil hebben. Als ik de tent openrits, steekt hij zijn kop door de flap en kijkt me trouwhartig aan. Alsof hij zeggen wil, wees maar niet bang, ik pas wel op jullie. De daaropvolgende dagen verschijnt hij soms opeens om een stukje mee te lopen. Om dan weer net zo plotseling in het bos te verdwijnen. We weten nooit waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Maar al snel voelt de dag niet compleet zonder dat we hem hebben gezien. Na ongeveer een week raken we hem definitief kwijt, bij het eerste en enige stadje dat we tijdens onze wandeling aandoen. We missen hem. Na 2 weken lopen we Ted weer binnen, het dorp van waar we zijn vertrokken. Van Vicky, Glennard, Monty, Pierrot, natuurlijk geen spoor, hoewel we allemaal onbewust om ons heen kijken. Dat zou ook wel een erg sprookjeseinde zijn. En toch, we zien de groep Belgische jongens en het stel Deense vrienden die wel elk een aantal keer zijn tegengekomen, wel. We nemen hartelijk afscheid en in beide gevallen komt Vicky ter sprake. Ook zij hadden ergens gehoopt dat ze hem hier nog 1 keer zouden zien. Deze opgewekte hond, die zoveel geeft en zo weinig vraagt. Hij is van niemand en van iedereen. Hij heeft vele namen. Hij komt en gaat op zijn eigen moment. En hij verbindt mensen onderweg. Een goede reisgenoot.
0: Dank aan Nicoline Sven, onze zingever van vandaag, die ons mooie woorden geeft om over na te denken.

Muziek van The Gladiator, genaamd Urf, gemaakt door Hans Zimmer. Grootse productie, grootse film, een kaskraker. Voor de film bouwden ze op Malta een deel van het Colosseum na. Ongeveer een derde daarvan. En de computer die deed gewoon de rest. Het echte Colosseum is ook niet compleet, zo dacht men. Dus dat viel weinig op. Het is precies 9:15. Als je erover nadenkt, een nachtclub is ook een gebouw. Daar staan we even bij stil met een bekende jazzballade met een verrassende zanger erachter. Luister even, wie weet of je hem herkent.

Fluwelen klanken van Til Bronner op trompet en zang van Siel, jawel. Er is meer dan pop en wat zingt hij dit prachtig, Siel dus. My Funny Valentine. Volgend uur laat ik je opnieuw raden naar een man achter de muziek. Hij speelde deze week in een monumentaal gebouw in Gelderland, vandaag ook open. Meer tips geef ik nog niet hoor, luister mee vooral straks na 9 uur. Gaan we richting de klok dus van 9 uur met Joseph Haydn. Daarvoor moeten we zijn op slot Esterhazy. Haydn was bijna 30 jaar in dienst van de familie Esterhazy, met een eigen orkest en een eigen theater, allemaal aanwezig op dat slot. Dit cello concert schreef hij daar rond 1765. Het raakte zoek en pas in 1961 dook de partituur opnieuw op in een archief in Praag. Bijna 200 jaar later.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
2: Ventus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Ventustegelsenvloeren.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
6: Voordeelhartjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeelhartjes.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goed nieuws, er is geen verkeer in Gelderland, tenminste geen file of oponthoud, dat is mooi. Het is Open Monumentendag, meer dan 1000 monumenten zijn te bezichtigen. Dat betekent dat gebouwen zich hebben opengesteld. Het grappige is, je kunt ook aan buitenlocaties denken. Bijvoorbeeld het Hoevelaakse Bos. Dat is normaal niet geheel toegankelijk. Nu wel, begreep ik. En zo zijn er meer van dat soort zaken. Fonteinen vallen bijvoorbeeld ook onder monumenten. Die zijn ook vrij te bezoeken. Behalve die in Tiel. Want daar zit een vogeltje in, ontdekte ik gisteren op de site. Dus daar kan het water niet klateren. Ook in Zin en Zondag laten we Monumentendag een rol spelen. En dat brengt ons zometeen in dat derde uur weer thuis. En hoe kan dat beter dan met Johnny Jordaan?
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Gelderland. Zin in Zondag. Met Xandra Rakier.

De lepel in de breipot. Als iemand dat kan uitleggen, mag je even mailen of appen hoor. Ik heb er wel een beeld bij. In ieder geval werd hij er in één klap beroemd mee bij ons in de Jordaan van Johnny Jordaan. Johnny, geboren als Johannes van Musser, vereeuwigd in zijn buurt in brons op het Johnny Jordaanplein bij de Prinsengracht. En hij staat er niet alleen. Hij staat er samen met tante Leen en Manke Nelis. Ze vormen een monument voor het levenslied. En er melden zich een aantal mensen die net uit de nachtdienst komen. Nou, ik denk dat je zo wel sfeervol je zondag kan beginnen, toch? Goedemorgen, de zin in zondag die voeren we op met een derde en laatste uur. In het kader van Monumentenweekend straks een muziekstuk van iemand die deze week een concert gaf op Radio Kootwijk. Jij mag raden wie daar achter de piano zit. Ikzelf was eigenlijk aangenaam verrast. Zo kan het lopen. Tot 10 uur muziek als monumenten, opgevat als een thuiskomst. Een houvast. En daarin vinden we een melodie die echt iedereen kent.

Je zou kunnen zeggen, wat begint het Eurovisie Songfestival vroeg, maar zover is het nog lang niet hoor. Inderdaad, Eurovisie-tune, maar eigenlijk Charpentier, geschreven rond 1690. Veruit de muziek die het verste teruggaat vandaag vermoedelijk. Hij schreef dit Te Deum vermoedelijk voor een overwinning van Lodewijk de 14e. Daarna lag het ruim 200 jaar in een la, hartstikke zonde. En in 1953 werd het teruggevonden. En nog geen jaar later koos de Europese Omroep-Unie het als herkenningsmelodie. Zo snel kan het gaan. Gelderland ontwaakt, Parijs ontwaakt. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Dutronc. Het is 5 uur Parijs, wordt wakker. Gelukkig is het al een paar uurtjes later en kunnen we genieten inmiddels van het licht op zondag. Ja, in dat lied lopen we door Parijs op straat langs bakkers en straatvegers. En is dat niet een uitstekend idee voor een najaarsuitje, een weekendje Parijs? Over monumenten gesproken natuurlijk, hè, de Eiffeltoren toch wel de tophit. Om Frankrijk nog even vast te houden gaan we een vergelijking maken. Een Frans-Nederlandse vergelijking. Let even op.

De meisjes met de wijsjes zingen a cappella Het Dorp. Ja, dan hoor ik je denken, klopt, Het Dorp van Wim Sonneveld. Maar oorspronkelijk is het van Jean Ferrat. En Sonneveld die heeft zich daardoor laten inspireren. Beter nog, zijn partner. We luisteren naar de versie van Jean Ferrat. En direct daarachteraan die van Wim Sonneveld. Omdat het zondag is. En iets wat mooi is, best wel twee keer mag, toch?

0: Zondagochtend op Radio Gelderland. Zin in zondag.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Drie versies van het dorp op Open Monumentendag. De partner van Wim Sonneveld, Friso Wiegersma, die schreef de Nederlandse tekst. Hij hoorde het nummer van Verrat en schreef er eigenlijk zijn eigen jeugd op. Die speelde zich af in het Brabantse Deurne. Zijn vader was daar dokter en schilderde graag. En dat huis is nu een museum. En wie weet over de Gelderse grens misschien vandaag ook open. Dan nu muziek van Edward Grieg in Der Halle des Bergkönigs. Hij kon het zelf niet uitstaan. Nou, daar gaan wij eens eventjes ons over buigen. Hij schreef aan een vriend: het stinkt naar koeienvlaaien en Noorse zelfgenoegzaamheid. Maar het publiek, die dacht daar anders over. En wie weet, wij zometeen ook.

Een crooner duet van Tony Bennett, inmiddels 80, en Michael Bublé, Just in Time. En ik ben hopelijk ook nog net op tijd voor een concerttip die ik nog graag even meegeef. Het is een gratis concert, vanavond om 20:30 in de Kloosterkapel in Huissen. Daar geven Clara en Andreas Strobel, broer en zus uit België, een concert. Ze schijnen ongekend goed op elkaar in te spelen, dat je eigenlijk niet meer hoort wie wat speelt. En dat ze familie zijn, dat werkt natuurlijk ook daarin door. Op het programma staan werken van Beethoven, Schumann, ja, en Schumann, Clara Schumann is vandaag jarig, dus nou extra feestelijk. En ook Grieg, 20:30 in de Huissense Kloosterkapel dus. Een gift na afloop is welkom en ik moedig aan, geef jonge muzici je support.

Alison Belsum op trompet speelt Prince of Denmark's March van Jeremy Clarke. 200 jaar lang stond dit op naam van Purcell. En pas in de vorige eeuw bleek dat zijn jongere collega Jeremy Clarke het geschreven had. Nou, al wordt de waarheid wat later bekend, als die maar bekend wordt. En wie het huwelijk van Charles en Diana in 1981 gezien heeft, en later natuurlijk ook nog heel vaak de beelden in herhaling, herinnert zich misschien nog hoe Diana hier de kathedraal op inliep. Dan nu een leuke rader. Je mag meedoen. Radio Kootwijk is tijdens Monumentenweekend geopend voor publiek. Bijzonder. 3 jaar geleden mocht Radio Gelderland er een locatiedag beleven. Dat was natuurlijk ook speciaal in dat gebouw waar destijds een eerste verbinding met Nederlands-Indië werd gelegd. Afgelopen week trad er een artiest op die vooral naam heeft gemaakt als dance DJ. Een tijdje terug maakte hij een omslag in zijn carrière. En de vraag is, wie hoor je in het volgende stuk spelen? Als je het weet, mail dan even xandra@gld.nl of reageer via de app 06-22-22-1342. Welke populaire DJ hoor je op de piano?

Hoe lieflijk deze muziek, genaamd Sonic Samba. Maar met wie hebben we te maken? Wie is de pianist? En nee, Rob, het is niet Jan Veen. Hij komt echt uit een andere hoek. Mail of app maar als je het weet, ik kom er zo op terug.

0: De Beatles in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Ik ga het verklappen, want wie hoorde je daarvoor op piano met het gevoelige Sonic Samba? Ik heb Hans aan de telefoon. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, was het voor jou gesneden koek?
1: Ja, ik heb hem volgens mij wel meer horen spelen.
0: Wat leuk, en om wie gaat het?
1: Armin van Buuren.
0: Zeker, Armin van Buuren. Ik heb geen goed pingeltje voor je, maar ik vind het toch bijzonder. Ja, hij is inderdaad al een tijdje geswitcht, hè, naar die klassieke muziek. Er is een cd uitgekomen, daarvan was jij op de hoogte?
1: Nee. Dat eigenlijk niet.
0: Maar ja, hier hoor je toch niet een voormalige house dj in terug, denk ik, hè?
1: Nee, het is wat dat er gaat wel een hele verandering. En ik moet zeggen, het klonk wel heel bijzonder mooi.
0: Ja, vond ik ook, ja. Ja. Nou, we moeten maar eens die cd, die heel eenvoudigweg piano heet, gaan luisteren. Hey, verbaast het je dat iemand zo'n switch kan maken qua werk?
1: Ik denk dat het met leeftijd te maken heeft.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik denk hoe ouder je wordt, dat je toch wat rustigere muziek gaat opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Denk ik tenminste, hoor. Maar ja, goed, de een is de ander niet, maar...
0: Spreek je uit ervaring?
1: Nou, ik ben ook echt een radioman.
0: Dat is leuk. En luisterde jij andere muziek 20 jaar geleden dan nu?
1: Nou, ik luister nog steeds. Bij jullie natuurlijk onder andere. En ja, goed, ja, toch de algemene muziek eigenlijk die op de radio gedraaid wordt.
0: Ja, precies, ja. En muzieksmaak kan dus kantelen, hè? Dat bewijst Armin van Buuren ook. Dat je dan toch in zo'n heel ander genre thuis raakt. Sterker nog, er zelf muziek in gaat maken. Leuk, ja. Hans, leuk dat je dat wist. Denk je dat als die bij jou in de buurt komt optreden, dat je het gaat bezoeken?
1: Nou, die tijd heb ik gehad. die tijd heb ik gehad.
0: Lekker via de radio luisteren.
1: Ja, dat doe ik in elk geval. Dus dat is, ik zeg wel, ik ben een echte radioman. En ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Nou. Ook als ik in het buitenland ben, dan luister ik via de app en dan op de radio. Het is net of Omroep Gelderland bij mij thuis zit.
0: Ja, nou, gezellig, hoor. Dat is ook helemaal onze intentie, Hans. Dank je wel. Ik wens je een hele fijne zondag.
1: Ja.
0: En het leuke is, er waren meer mensen, hoor, die het goed hadden. Reinie bijvoorbeeld, Jeannette ook. Jannie zegt gekscherend, mijn man. Nou ja, misschien niet gekscherend. Wellicht is Jannie's man gewoon pianist. Of is hij een goede hobbypianist. En kan hij dit spelen. Even kijken, er is ook iemand die zegt, Lia, het is Cor Bakker. Ja, het zijn wel mensen net als Jan Veen in dat circuit die deze muziek zouden kunnen maken. Maar het is dus echt Armin van Buuren. Hij trad donderdag en vrijdag een aantal keer op Radio Kootwijk. En hij is er dan vandaag niet, maar Radio Kootwijk is in ieder geval wel opengesteld. We gaan een beetje vuurwerk maken, alvast voor aanstaande dinsdag Prinsjesdag. Music for the Royal Fireworks van La Réjouissance.

Solaris, iedereen kent Space Odyssey wel, van Stanley Kubrick. Maar je moet zeker ook Solaris dan eens bekijken, want dat is de Russische kijk op ruimtevaart. Hè. Dat was toch altijd het duel tussen Amerika en de Sovjet-Unie, ook wat betreft ruimtezaken. Het is 9:45, Anne vraagt een verzoek aan, niet heel gebruikelijk voorzien in zondag, maar gezien Monumentendag past haar vraag eigenlijk heel goed. Zij zegt, wil jij Vangelis draaien, speciaal voor Frits Klei? Hij is de man achter de zondagochtendmuziek. En dat wil ik waarderen met Chariots of Fire. Nou, dat vind ik een hele goede keuze, Anne. Want zonder hem zijn we nergens. Van jou, voor hem, Vangelis, als monumentje voor Frits. Chariots of Fire.

0: Vangelis in Zin en Zondag op Radio Gelderland. Als monumentje voor Frits van Anne. Heel leuk, hartelijk dank. En ik ga ervan uit dat het grootste deel van Gelderland inmiddels aan de zondag begonnen is. Krantje, croissantje, koffie of thee. En ook familiebezoek wordt hier gemeld. Mensen ontvangen bezoek in Gelderland, waaronder in Zutphen bij Jans. Heel veel plezier daar, Jans. Dat wordt natuurlijk hartstikke gezellig. En dat betekent samen zijn. En laat ik nou net Willeke Alberti klaar hebben staan met het gelijknamige nummer Samen Zijn. Een hele fijne zondag. Wij wachten de komst van André Kuiper af.
1: Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Willeke Alberti samen zijn. Ja, en als je het over de zondag hebt, een echte familiedag, is dit wel een juiste plaats. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen.
0: Monumentenweekend.
1: Jazeker, het is monumentenweekend. Ik heb straks nog een berichtje, dat komt altijd jaarlijks binnen van een van de mensen uit het netwerk. Dat is Ben Mouw, die is van de Open Monumentendag in Apeldoorn.
0: Kijk.
1: En daar wordt onder andere een hele bijzondere atoombunker, daar kun je in. Dat is echt wel heel bijzonder.
0: Dat is heel fraai. Ik dacht, je gaat de politieacademie noemen.
1: Ja, die doet ook mee, even
0: die
1: uit mijn
0: doet
1: hoofd.
0: Ook mee.
1: Ja,
0: maar
1: klopt.
0: Als je kijkt op openmonumentendag.nl, honderden monumenten in Gelderland. Zo niet meer dan
1: niet
0: duizend.
1: Te vervelen. Ja, je hoeft je echt niet te vervelen.
0: Is zo, ja. Ja, dus ik vroeg mij ook af, is Omroep Gelderland eigenlijk een monument?
1: Nou, wij zitten wel in een monumentaal pand, hè. Ik weet niet of het een rijksmonument is, volgens mij niet, want er hangen er van die bordjes aan de deur.
0: Dat is het kenmerk, er hangen bordjes. Dus niet allemaal massaal nu naar de Roosendaalse weg komen. Dat is een ander moment. Anders dan mag jij
1: monument.
0: De opvang doen, André.
1: Ja, precies. Nee, en ik moet je ook eerlijk zeggen, dit is ook geen rijksmonument meer. Het enige wat hier nog origineel aan is, dat zijn de muren aan de buitenkant.
0: Ja.
1: En voor de rest is alles wat zo'n beetje verbouwd kon worden in de afgelopen jaren, dat is verbouwd.
0: Het is verbouwd, maar veel mensen hebben herinneringen hier liggen, hè? Zeker nog uit de oorlogstijd. Maar
1: zeker,
0: goed, laat het een mooi icoon zijn dan dit pand, hè, van de hoofdstad van Gelderland.
1: Nou ja, het is wel een van de leukste panden, vind ik, om te werken. In mijn werkcarrière heb ik veel panden gewerkt, maar ik vind dit toch wel een van de leukste.
0: Ik deel die mening, André, volledig. Muziekcadeautjes vanmiddag, zijn dat ook monumentjes?
1: Dat kan, maar dat hoeft niet uiteraard. Hè. Dat kan een muzikaal monumentje zijn, maar dat kan ook gewoon een wat jongere plaat zijn. Of een plaat die in de niche staat, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Is allemaal aan te vragen. Dat kan heel makkelijk via gld.nl/muziekcadeau. Of anders even een mailtje, andre@gld.nl. En we hebben de Omroep Gelderland app natuurlijk openstaan. En dat is mooi. Tegenwoordig hoef je niet allemaal met bakken te lopen. Komt gewoon een beeldscherm binnen. Zo makkelijk
0: zo
1: is
0: dat. Ja. Er zijn vele wegen, zo niet vele kanalen, die naar André Kuiper leiden, toch?
1: Ja, nou ja, zo is het maar net. Wat wil je nog meer?
0: Zo is het. Heerlijke André, fijne show. Ja. Tot 2 uur dus. Muziekcadeau met André. En ik sluit af met Bert Kampvaart. Dankeschön. En die dank is natuurlijk aan alle luisteraars. Mooie zondag.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Anne, dankjewel. Een hele goede morgen, zondagochtend. En dat is zo'n ochtend waarop niets meteen hoeft, hè. Misschien zit je nog aan het ontbijt, ben je onderweg. Loop je misschien een stukje met de hond? Hoort je zin natuurlijk. Of ben je thuis met de eerste klusjes al klaar? Waar je ook bent, wat je ook doet, fijn dat je Radio Gelderland hebt aanstaan. Ja, en de muziek, daar heb jij deze ochtend ook iets over te zeggen. Ga naar gld.nl/muziekcadeau. Daar vind je mijn hele gevulde platenkast. En je kunt zelf kiezen wat jij graag op de radio wilt horen. Kom maar door met je keuze, gld.nl/muziekcadeau.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: De prijs.

liedzanger Hans Vermeulen en de Sandy Coast. En die Hans Vermeulen die zat ook in een koortje die in de jaren 80 hoorde je hem dagelijks voorbij komen op de Tros Donderdag. Hij had al die jingles daarvan ingezongen. En ja, tot op de dag van vandaag bij liefhebbers komt hij dan nog steeds voorbij. Ik moet je zeggen, ik heb hem in de auto. Maar ja, iedereen heeft recht op een afwijking. Hè? Goedemorgen.

Het geluid van de jaren 80 bij Radio Gelderland van Katja Gugu met dubbel O. Er zitten 4 O's in die naam. En Too Shy. Oh ja, er zitten ook weer 2 O's in. Ja, het zijn dan al in totaal toch 6. Het is bijna 10:15. Kop koffie erbij. Heerlijk, hè? Genieten van de muziek. Radio Gelderland staat aan. Ja, zo zie je maar weer als je ons net bent tegengekomen dat er toch echt wel iets leuks is op de radio op zondag. En het leuke is, jij kan invloed uitoefenen op onze platenlijst. Ga naar gld.nl/muziekcadeau en kies een leuke plaat uit. Doe er een leuk verzoek bij. Dat mag voor familie, vrienden, kennissen, een groet, een hart onder de riem en natuurlijk die bekende felicitatie. Maar dat mag ook voor jezelf zijn, hè? Als jij gewoon een plaat hebt, zoiets van, nou, dat vind ik leuk om te doen, dan is dat allemaal van harte welkom. Zometeen gaan we weer terug naar de jaren 80 trouwens met Matt Bianco, swingende muziek op de zondagochtend. En daarvoor een verzoek van Maud van Laar uit Epe. En die schrijft: Bo, jammer dat je weggaat en een fijne vakantie, Brenda. En welkom terug, Laurens trouwens, met de groetjes van Diana, Erik en iedereen van het Matenveld. Dat is Apeldoorn. En die hebben ook een open monumentendag. Ga ik je straks iets meer over vertellen. Deze plaat werd erbij aangevraagd van Rutje Kot samen met Paul de Leeuw.

swingende muziek van Matt Bianco bij Radio Gelderland. En yeah, yeah. Het is 10 minuten voor 11:30. Heb je al nagedacht over een countryliedje? Ben je line dancer of countryliefhebber? Nou, dit is jullie moment. Welk countryliedje verdient volgens jou een plekje op ons podium? Een klassieker van jaren geleden of juist iets spliksplinternieuws? Mag allemaal, als er maar zo'n lekkere countryklank in zit waar je meteen van gaat bewegen. Oh ja, en de line dancers trouwens. Waar dansen jullie op dit moment graag op met de hele groep? Nou, kom maar door met die plaat. Ik zou het heel leuk vinden als jij een suggestie doet voor de countryklapper. En dat kun je via de Omroep Gelderland app doen. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En uiteraard mag je ook mij mailen. Dat is andre@gld.nl. Goedemorgen André, dat staat boven dit mailtje. Ik zou het zeer op prijs stellen als jij Blue Spanish Eye van Engelbert Humperdinck zou willen draaien. Dat heeft namelijk een bijzondere betekenis voor mij. Kijk. Nou, dan gaan we die gewoon toch draaien. Als het een bijzondere betekenis voor jou heeft, dan gaan we dat zeker doen. Dit is Engelbert Humperdinck, zoals gezegd. Blue.

Hey, dat zou ik bijna vergeten. Dankjewel voor je aanvraag, Engelbert Humperdinck bij Radio Gelderland en Spanish Eyes. De hoofdpunten van het Gelders nieuws die komen er zometeen aan. Mocht je de Omroep Gelderland app nog niet geopend hebben, dan praat ik je zometeen even heel kort bij. Ja.

0: Radio Gelderland.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Het is 10:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het nu 17,5 graden en in Zutphen 18,1. Het weer in Gelderland, vanochtend overheerst de bewolking en vanuit het westen volgt enige tijd regen. Vanmiddag regent het eerst nog lange tijd. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 20 en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. Plaatselijk ontstaat er wel wat nevel en mist en het koelt dan af naar een graad of 10. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Culemborg raakte een woning onbewoonbaar door een explosie en brand. De politie zoekt getuigen en camerabeelden, terwijl ook in Eibergen onderzoek wordt gedaan naar een explosie waarbij een bestelbus ontplofte. Nijmeegse onderzoeker Rijmakers heeft een gentechniek ontwikkeld om een DNA-fout te corrigeren die myotone dystrofie type 1 veroorzaakt. Deze techniek kan de oorzaak van de ziekte aanpakken door schadelijke DNA-fouten uit spiercellen te verwijderen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Ja, het gaat dus regenen. Het regent deze zondag. Nou, de reden genoeg om binnen te blijven. Hoe het weer vandaag, maar ook de komende dagen eruit ziet, dat hoor je straks over een minuutje of 10 van Weerplaza. En natuurlijk die verzoekplaten. Het is er de tijd voor. Vraag een plaat aan en neem een duik in onze platenkast. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En vraag zo'n muzikaal cadeautje aan voor familie, vrienden en kennissen.
12: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
13: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
17: Voordeeluitjes.nl. Het kacheltje in Voorden.
0: houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
17: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
18: voordeeluitjes.nl.
0: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
19: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
20: Muziek cadeau.

Dat is van die muziek die zo lekker voorbij glijdt, hè? Ja. Kun je ook nog even nadenken als je een puzzeltje aan het maken bent. Joe Jassin bij Radio Gelderland en Legendary Dance.

0: grauw, het is druilerig. En vanuit het westen gaat nog steeds meer regen aankomen. Dus we zijn er vanmiddag nog zeker niet vanaf. Een kletsnatte zondag. Pas later vanmiddag dan trekt de regen naar het zuiden tot zuidoosten weg. Kan aan het einde van de middag en het begin van de avond nog heel eventjes de zon doorbreken. En dan ziet het er gelijk een stuk vriendelijker uit. Temperatuur komt uit op maximaal 20 graden. Het is op dit moment 18 graden. Dus ja, het is een beetje een wisselvallige zondag.
1: Ja, en vannacht wel droog dan?
0: Ja, vanavond trekt die regen weg. Komende nacht is het droog. Lokaal kan nevel en mist ontstaan. Temperatuur die daalt naar een graad of 11. En dan ziet het weerbeeld er morgen een stuk beter uit. Er zijn weliswaar vrij veel wolkenvelden. Zo nu en dan breekt ook de zon door. Lokaal kan een enkel buitje voorkomen. Maar het wordt zo'n 22, 23 graden. Dinsdag nog wat hogere temperatuur, zelfs 24 graden in de provincie. Dan schijnt geregeld de zon. Dinsdagavond neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. En dat is eigenlijk de voorbode van wisselvallige perioden vanaf woensdag. Want dan gaan de temperaturen naar beneden. Dagelijks komt het tot buien. Ja, en dan zitten we ook gelijk maar op 17, 18 graden. Dus dan is het ook echt nog wat wisselvalliger eigenlijk.
1: Ja, precies. Ietsje koeler. Is het wel normaal voor de tijd van het jaar? Of zitten we hier ook op rare temperaturen?
0: Ja, we zitten dus normaal gesproken is het zo'n 19 à 20 graden. Nou, zitten we daarop, komende dagen iets te boven. En vanaf woensdag zitten we daar dus iets onder. Dus redelijk normaal voor de tijd van het jaar is het wel.
1: Precies, morgen en dinsdag dan even genieten. En dan vanaf woensdag wordt het dus iets wisselvalliger. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Rico Schreuder van Weerplaza, dankjewel.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Annette, dankjewel. Leuk dat je luistert. Ja, trouwens, nou je er toch bent, hè, hier bij Radio Gelderland, mag je meteen een beetje mee bepalen wat we draaien? Duik eens in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau... en zoek een mooie plaat uit, voor jezelf, voor iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken, of gewoon voor iemand aan wie je even wil laten weten, ik denk aan je. Nou, dat zijn wat suggesties. Kijk maar eventjes. En over een minuut of 10 trouwens, dan hebben we nog meer muziek voor je. En daar mag je ook een suggestie voor indienen. Dat gaat via de Omroep Gelderland app of andre@gld.nl. Dat is de mail, want dan hebben we namelijk de countryklapper van deze zondag om 11:15.
12: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, fauteuilsverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
15: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
15: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
17: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Muziekcadeau.

Lekker aan het ontbijt, een verlaten ontbijt wellicht op deze zondagochtend met Radio Gelderland erbij. Ik vind het fijn dat ik je gezelschap mag houden. Rambone was dat en Come and Get Your Love. Neem nog een hapje hoor, ja. Een croissantje. En kom gelijk wat dichter bij de radio.

Ik heb een volhouder. Ja, dat is zeker. Dat is Pleun Walraven. Pleun die schrijft van... ik was een lijstjes aan het samenstellen op Spotify en op YouTube. En ik werd eigenlijk een beetje gek van al die muziek die ik al zo vaak had gehoord. Dus ik wilde iets leuks vinden, iets nieuws. En ja, precies op dat moment toen kwam ik een filmpje tegen van het liedje Fairy Tale van Alexander Rybak. Ja, en daarmee gaan we terug naar 2009... En Pleunje schrijft, ik was in één klap verliefd op dat nummer. Ik heb hem vaker opgezet. En nou vinden mijn vriendinnen het liedje ook leuk. En we zingen het allemaal mee. En wanneer iemand het liedje begint te zingen... het is één van mijn favoriete liedjes. Nou, het is namelijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2009.

naam zo goed uitspreek. Alexander Rybak. Ja, dat is wel heel Nederlands dan, hè? Fairytale uit 2009. Hij was de winnaar van dat jaar. Nou, leuk om nog een keer gedraaid te hebben. We hebben de violen er toch bij gepakt. Dus laten we die vooral nog even vasthouden, want het is er tijd voor. The Country Klappen van dat jaar. Nou, leuk om nog een keer gedraaid te hebben. We hebben de violen er toch bij gepakt.

die weer zijn binnengekomen, altijd heel dankbaar. In dit geval heb ik er eentje uitgehaald van Gerdien. En Gerdien die zit op Country Line Dance. Ze wees mij op een artikel dat in Oostenrijk in Zell am Zee weer een nieuw record is gevestigd van heel veel line dancers op één plek, lekker buiten in de zon. Nou ja, ik zou zeggen, je wilde een modern liedje. Nou, gaan we voor zorgen. Ella Langley.

0: wens je nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Ja, daar word je toch helemaal vrolijk van. En Jan Gidding in ieder geval, want die zegt van... André, zou je deze van Emma Zulu eens willen draaien? Daar word ik gewoon vrolijk van. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval daar een vrolijke noot aan hebt toe kunnen voegen op deze zondagochtend in de platenlijst. Zijn we heel erg blij mee. Heb je trouwens ook een verzoek, hè? Een plaat die wij zouden moeten draaien op deze zondagochtend. En we gaan nog door tot 2 uur. Laat het maar even weten. Neem een duik in onze platenkast. gld.nl/muziekcadeau. Dat is het adres. En dit is Shakin' Stevens. Ah, ken je hem nog? Ja, met zijn oude rock'n'roll successen. En ditmaal samen met Bonnie Tyler. Yeah.

0: It's a rocking good way. Misschien ga je wel de weg op naar buiten toe vandaag, want het is Open Monumentendag. Hè? Nou ja, weekend. Gisteren was het ook al. Dit weekend en dus ook vandaag kun je bijvoorbeeld in Apeldoorn binnenkijken bij bijna 30 monumenten die totaal normaal gesproken nooit of niet toegankelijk zijn. En tijdens deze Open Monumentendagen staan onder meer de Brinklaan, daar staat een atoombunker, landgoederen Spelderholt en de Ploeg, maar ook kerken, molens en bijzondere woonhuizen open. Er zijn rondleidingen, wandelingen, muziek en bij de politieacademie een interactieve story trail. En dit thema van dit jaar is veerkrachtig erfgoed en Apeldoorn doet voor de 40ste keer mee. Het hele programma trouwens is te vinden op monumentendagenapeldoorn.nl. Heb je meegeschreven? Dan komt hij nog een keer. Monumentendagenapeldoorn.nl. Daar kun je het hele programma vinden mocht je er vanmiddag op uit willen naar deze bijzondere dag. Ja, misschien heb je het gisteren al gedaan, blijf je gewoon lekker thuis. Ja, ik vind het allemaal prima hoor.
1: Hey André, ja? Wanneer komen dan die Deutschen Schallplatten?
0: Ja, daar moet ik het nog met je over hebben, want het is ook al bijna weer zover. Hè. Wat vliegt de tijd, hè? Zondagochtend is zo weer voorbij. 11:15, dan gaan we onze muziekekken doen. Duitsstalige muziek, we zitten per slotverrekening aan de grens met Duitsland. Je kunt er goedkope boodschappen doen, je kunt er goedkoop je brandstof halen. Kortom, we hebben daar wel wat te winnen. En dat is ook volgens jullie met de muziek het geval. Laat het maar weten, welk Duitsstalig liedje wil je horen? Mag wat nieuwer zijn, mag natuurlijk ook zo'n oude klassieke zijn waar je lekker op kan meezingen. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag ook mij even mailen. Dan komt het hier ook rechtstreeks in de studio binnen. Dat is André, apenstaartje, gld.nl. Ja, dat is wat ouderwets, hè, apenstaartje. Het zit gewoon boven de 2. Moet je de shift en de 2 even intoetsen, dan krijg je dat gekke tekentje. Ja, vroeger moesten we dat nog allemaal benoemen, hè. Toen noemden we dat een apenstaartje, maar dat is gewoon at. Dat is de Amerikaanse term. Dat is ook wat sneller, hè. Dat spaart toch weer een seconde. Kunnen we ook weer een commercial voor verkopen. Oh nee, is publieke omroep. Sorry, nee, dat is toch wat anders. Goed, 11:55. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zo meteen aan op deze zondag. Kijken of er nog bijzondere dingen gebeurd zijn. Mocht je de app nog niet geopend hebben, dan praat ik je in een minuutje even bij. En wat hebben we nog meer? Boodschapjes en de Rolling Stones straks. Oh, nou, er komt heel veel mooie muziek aan. Michael Bublé heb ik ook nog voor je klaarstaan. Maar dat zijn platen die ik voor je klaar heb gezet. Als jij nou nog een suggestie hebt, duik even in onze platenkast. gld.nl/muziekcadeau. En deel dat muzikale cadeautje uit aan vrienden, familie en kennissen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: De

0: exact 11:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Eerbeek is het nu 18,1 graden en Hoevelaken 19 graden rond. Het weer in Gelderland. Vanmiddag regent het eerst nog lange tijd. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon lokaal door. Het wordt een graad of 20 en er maait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen en plaatselijk ontstaat nevel en mist. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Culemborg raakte een woning onbewoonbaar door een explosie en brand. Alle aanwezigen konden op tijd naar buiten en raakten niet gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. In de Betuwe legde marines de keizer een grote zwerm spreeuwen vast tijdens hun spectaculaire groepsvlucht. De vogels vliegen vlak voor zonsondergang als één wolk rond zonder te botsen. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland-app. Over een kwartiertje dan gaan we even over die grenzen, want dan is het weer tijd voor onze muziekekke, een Duitsstalige klassieker. En jij mag bepalen welke. Geef je keuze maar even door via de Omroep Gelderland-app of mail me even andre@gld.nl. En liever iemand verrassen met een muzikaal cadeautje? Dat kan natuurlijk ook, hè? Voor een verjaardag, een hart onder de riem, een lieve groet of zomaar. En vind je dat je zelf wel een mooie plaat hebt verdiend? Dat is ook helemaal goed. Neem een duik in onze platenkast en die vind je bij ons op de site. gld.nl/muziekcadeau.
1: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op NAMA.nl.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: Voordeeluitjes.nl.
1: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op NAMA.nl.
4: Pam, pa, padapa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Muziek cadeau.

Bruiloftsmuziek van Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Wordt veel gedraaid op bruiloften. De man, de Canadees, is zeer geliefd daar. Er zijn veel coverbands die zijn liedjes spelen. Is goed voor de Buma, kun je pensioengoed van betalen. Dat is altijd goed natuurlijk. 11:11. Radio Gelderland staat aan. Leuk dat je erbij bent. Ook buiten de provincie trouwens, want uit Vogelenzang. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat ligt in de buurt van Haarlem. Daar komt een verzoek vandaan, gaan we zo meteen draaien. En nu een verzoek uit Almere van Mario Wijnschenk. Dankjewel, Mario. En je schrijft, hoi André, dit liedje... en dan heb ik het over Ramses Shaffy en Lisbeth List... met Aan de andere kant van de heuvels. Dat vraag ik aan omdat mijn lieve vrouw Hanneke fan is van Ramses... net als mijn zus Simone, die vandaag jarig zou zijn... maar alweer 9 jaar geleden is overleden. En op dit moment staan we op de gezellige botencamping... van mijn nichtje Mariska... in Wezep. Kijk, Mario, dat is leuk. Dat is goed om te horen dat jullie toch in onze mooie provincie... nog vakantie vieren in september. Ook al wordt het niet zo mooi weer vandaag... de muziek, die moet de zon in huis gaan brengen.

geen Duitse Grundlichkeit, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Ik kreeg een verzoek binnen en een heel leuk verzoek ook nog een keer. Even kijken voor Roy Black en Anita. Dat zou mooi zijn als we die zouden kunnen draaien. Met het fijne liedje Schön ist es auf der Welt zu sein. Wordt aangevraagd door Alfons Wagener. Nou, Alfons, zou zeggen, zet radio maar.

0: Nou, was dit nou niet jouw favoriete liedje? Oh, daar kan ik me niets bij voorstellen, hoor. Ja, je kunt niet iedereen blij maken. Maar desalniettemin, jouw verzoek bewaren we, hè. Gaan we gewoon bewaren voor straks.
1: Hast du nog eine Schallplatte?
0: Precies, dan doen we de muziekecke ronde nummer 2, namelijk om 12:15. En mocht jij zelf nog een suggestie hebben, ben je geïnspireerd door dit liedje, vraag hem maar even aan, hè, via andre@gld.nl, dat is het mailadres, of de Omroep Gelderland app. Dat is allemaal van harte welkom. Dick Kooi woont ook buiten onze provincie in Ridderkerk. En hij zegt, ja, dit liedje met in de achtergrond als zangeres Linda Ronstedt is toch wel geweldig. De Nitty Gritty Dirt Band. Ja, toen heette ze nog de Dirt Band. En dit is An American Dream hier bij Radio Gelderland.

Nou, Lena Ronstadt zat niet in het achtergrondkoor. Ja, ze zong officieel op de achtergrond mee, maar was toch behoorlijk op de voorgrond aanwezig. Hè? Lekker, een American Dream. Bijna 12 uur heb je op de klok gekeken. Zometeen een goed begin van je zondagmiddag. Gaan we een cadeaubon van 25 euro weggeven in ons spel De Zinzoeker. Ga ik je straks alles over uitleggen. Maar eerst twee mooie verzoeken. Ik kreeg er een van Ben en Maria. Die schrijven, we hebben vandaag familiedag van de familie Kerkhof uit Beneden Leeuwen. En Ton en Marijke, dat zijn jullie. Oh nee, en Ton en Marijke, die vieren hun 50-jarig huwelijk tegelijkertijd. Graag een Nederlands plaatje als het kan. Dat zouden we leuk vinden. Fijne dag en een gezonde tijd samen. Met de groeten van Ben en Maria. Nou, bij deze dus. En Petra Evers, die heeft ook wat geschreven. Goedemorgen André. Hier gewoon een berichtje vanuit Arnhem. Mijn man Rob, die stapt net in de auto om naar het natuurfestival in Zeddam te gaan. Hij treedt daar zo op, is een van de band Ferme Jongens. En zou je voor hem iets van de dijk kunnen draaien? Iets met Bloedend Hart was het volgens mij. Want die nummers die gaan ze daar vanmiddag zelf ook spelen. Kijk, dat is mooi. Nou, dan gaan we jouw man Rob gaan we even een beetje...

0: Radio Gelderland.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Anne, dankjewel. 12:02, een goed begin van je zondagmiddag bij Radio Gelderland. En dat doen we met muziek die jij zelf mag uitkiezen. Onze platenkast die staat wagenwijd open op gld.nl/muziekcadeau. Zoek iets moois uit en laat maar weten wat je wil horen. En straks dan heb ik ook je oren nodig voor de zinzoeker. Hoe goed ken jij de teksten van bekende liedjes? Speel mee, vind de juiste zin en misschien is die cadeaubon van €25 straks voor jou.
17: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
19: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
20: Muziekcadeau.

Het Zweedse huisorkest, zo noemen ze inmiddels hier bij Radio Gelderland, komen zo vaak voorbij. Ze hebben een goed pensioen alleen al van de platen die we hier draaien. ABBA en Take a Chance on Me. Goedemiddag.

muziek is vaak inspiratief. Dat vindt Marian Gidding ook. Die schrijft van, joh, vorige week heb ik een optreden van Ilse de Lange gezien tijdens een Radio 2 Wensweek voor het KWF. Ja, zij is zo fantastisch. Wil je haar nog een keer draaien dan? Nou, dan doen we dat. Gaan we zo meteen voor de eerste keer de opgave van De Zinzoeker aan je laten horen. Kun je 25 euro aan cadeaubonnen meewinnen. Zit door me heen te praten. Zo jammer, hè? Zo jammer.

0: veel country muziek, hè? We draaien veel country, zeker op de zondag. We hebben dan wel de country klapper, maar Ilse de Lange deed ook een duit in het zakje vanmiddag. En Beautiful Distraction.
1: Hey, hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: Ben je er helemaal klaar voor? Die cadeaubon van 25 euro, hij ligt hier bij de receptie, as we speak, ligt hij te wachten, wellicht op jou. Moet je wel even het goede antwoord geven op de Zinszoeker. Wat ga ik namelijk doen? Ik ga een fragment van een liedje laten horen. En vandaag is dat Casey and the Sunshine Band. En, nou, je gaat het zo horen. Het is echt niet moeilijk. Give It Up, dat is het liedje wat voorbij komt zometeen. De grap is wel dat de zanger op een gegeven moment dacht van, weet je wat jullie kunnen? Ik ga even pauze houden. Ik kom zometeen even wat water drinken. Kom ik daarna weer terug. Maar ja, het orkest speelt gewoon door. En wat had hij nou op dat stukje moeten zingen? Het gaat om twee zinnen. En die twee zinnen die mag je me even appen via de Omroep Gelderland app. Of me even mailen andre@gld.nl. En dan win jij misschien wel die cadeaubon ter waarde van 25 euro. Nou, mocht het allemaal wat te snel gaan, gaan we straks nog een keer herhalen. Dus als je de radio gewoon aanhoudt, dan maak ook jij op een goede manier kans op die waardebon. Nou, ben je er klaar voor? Ja? Nou, daar gaan we. Casey and the Sunshine Band dus, hè. En That's the Way I Like It. Want dat is de titel van de teacher. Ik zeg wel Give It Up, maar dat is helemaal niet waar. That's the Way I Like It. Ja, oh ja, dat komt natuurlijk. Dat is een grammofoonplaat. Die moet je even aansteken. Ja.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: geluk. Heel gewoon.
1: Ik zit even in de app te kijken naar de oplossingen voor de zinzoeker. Ik krijg hele songteksten binnen. Ja, dat is leuk, maar daar ga je niet mee winnen. Nee, want het is natuurlijk even de taak aan jou om de ontbrekende zinnen uit het liedje te halen. Zometeen om 13:15 heb je nog een kans, hoor. Dus dan doen we het gewoon nog een keer. 1948 trouwens was dit van Gerard Cox, geschreven door Coat & B natuurlijk. En die werd aangevraagd door Roy Visser. Hij zegt, hoe gaat het met jou, André? Met mij gaat het in ieder geval goed. En om deze zondag wat luister bij te zetten, zou ik het fijn vinden om Gerard Cox te horen. Nou, bij deze. Het is bijna 12:30. De zongtekst van Aretha Franklin hoef je niet op te zoeken. Die ga ik gewoon voor je draaien. Kun je lekker naar luisteren. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws zometeen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Hey, Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: 1 minuut voor 12:30 is het geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bredevoort is het nu 18,2 graden en in Epe 19,2. Het weer in Gelderland. Vanmiddag regent het eerst nog lange tijd. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon lokaal door. Voor de graad of 20 en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen met plaatselijk nevel en mist. En het koelt dan af naar een graad of 10. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Wekerom is een fietser in de nacht van zaterdag op zondag, afgelopen nacht, dus gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist. De bestuurder, een 29-jarige man uit Ede, bleek onder invloed te zijn en kreeg een rijverbod. En NEC verloor kansloos met 3-0 van Cambuur, de hekkensluiter in een teleurstellende wedstrijd. Trainer Schreuder en aanvoerder Thierry waren kritisch over het gebrek aan intensiteit en duelkracht van het team. Dit en meer Gelders nieuws lees je uiteraard in de Omroep Gelderland app en de site gld.nl. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Twee files op deze zondagmiddag. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Beest. 4 minuten vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En toch ook best wel een lange file van minimaal 20 minuten op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, dat komt door de grenscontrole. Verkeer wordt door de toe- en afrit geleid. Ja, kan dus even duren voordat je Duitsland in binnen bent. Nou, ben je net aangeschoven? Gezellig, welkom bij Radio Gelderland. Ben je nog aan het brunchen? Neem nog een broodje, het is tenslotte zondag. Tot 2 uur kan je hier nog iemand verrassen met een muzikaal cadeautje. Kies een plaat uit op gld.nl/muziekcadeau... en laat weten voor wie het bestemd is. En we gaan natuurlijk nog een keer de zinzoeker spelen. Ik laat de opgave straks opnieuw horen... en met het goede antwoord maak je kans op een cadeaubon van 25 euro.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met VitaPro.
2: Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
14: Voordeelhaartjes.nl.
15: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
20: Muziek cadeau.

Albert Hammond, die in zijn latere carrière nog een liedje met Albert West heeft opgenomen, wist je wel? Ja. Dit was de Free Electric Band om 6 minuten over 12:30 bij Radio Gelderland. Ik kreeg nog een mooi mailtje van Ben Verhoeven binnen. Wil ik toch even aandacht aan besteden. Kwam vanmorgen al binnen en daarom schrijft hij ook goedemorgen, André. Gisteren was het precies 20 jaar geleden dat het album Continuum van de Amerikaanse singer-songwriter John Mayer uitkwam. En dat was aanleiding voor gitarist en John Mayer-fan Ed Struilaert om daar met een stunt aandacht aan te besteden. Hij riep gitaristen uit het hele land op om naar Hilversum te komen om dan samen een nummer van dat album te gaan spelen. En het gevolg was dat ik gisteren tussen 250 andere gitaristen op het plein voor beeld en geluid stond. Precies om 12 uur speelden we met z'n allen het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer. Heel toepasselijk trouwens voor deze tijd. En dat was wel kicken. En André, zou je dat liedje nog eens een keer kunnen laten horen? Er waren heel veel Gelderse gitaristen bij. Dan kom ik in ieder geval nog een keertje in de sfeer. En Ed Struilaert trouwens, die gaat dit seizoen samen met 3 andere bekende gitaristen een theatertour doen, waarbij de muziek van John Mayer centraal komt te staan. Hartelijk dank alvast en succes met je programma. Met de vriendelijke groeten van Ben Verhoeven. Nou Ben, dat is toch een prachtige aanleiding, hè? Ja! Laten we hem draaien. John Mayer. Ja.

0: show.
1: Nou, als ik het draaiboek zo kijk.
0: Dus luister sowieso.
1: Ja, dat is een hele goede raad om zeker ter harte te gaan nemen. Mocht je nog een verzoekplaat willen aanvragen, dat kan, hè, via onze site gld.nl/muziekcadeau. Zometeen nog een keer de opgave van De Zinzoeker, met als prijs de cadeaubon ter waarde van €25. En hier nog een verzoek van Bart Rijmakers uit Gent. Beste André, zo schrijf je, Bart. We waren vorige week 10 jaar getrouwd. En als we dit plaatje horen, dan schuifelen we weer door de woonkamer. Nou, schuifelen, het zal iets sneller gaan, denk ik. Want dit plaatje is speciaal voor mijn vrouw Trix. Kijk, dat is toch mooi, hè? Ik heb het over Gary Rafferty.

boek om te lezen. Een stuk gereedschap waar je nog wat geld bij wil leggen. Of misschien gewoon jezelf te verwennen met wat kleding. Het kan allemaal in ons spel De Zinzoeker. Want de cadeaubon van 25 euro ligt wellicht op jou te wachten als jij weet welke twee ontbrekende zinnen uit dit fragment komen van Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It. Ik ga hem even opschrijven voor je.

0: Hebben ze gevonden? Ja, stop ik de draaitafel. Ja, daar gaat hij. Zo. Als jij ze hebt gevonden, laat het maar weten via de Omroep Gelderland app.
1: De Zinszoeker.
0: Zo simpel is het. En dan win je misschien wel die bon van 25 euro. Mocht er wat te snel gaan, 12:15, doe ik voor de laatste keer nog een keer de opgave aan jou laten horen, zodat jij ook daar kans op maakt. Ja, Brigitte en Brigitte Blokken uit Epse, die vragen deze aan voor Rob de Nijs. Ze zit in de caravan en het regent pijpenstelen.

0: Ja, zo is het. Zit je in de caravan dan ergens in Epse? Zit je in de regen, dat is dan wat minder fijn. Rob de Nijs hoort erbij. En Ritme van de Regen. Wat zeg je? Wat zeg je? Oh, je vond die plaat niet zo leuk. Die kan wat jou betreft...
1: Das ging ja vol in die hose. Das ging ja vol in die hose. Das ging ja vol in die hose. Ja, vol in die hose ging das.
0: Nou, we het er toch over hebben.
2: Hey André, wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks gewoon weer aan. Om 12:15. Dan hebben we weer deel 2 van onze muziekekke hier bij Radio Gelderland. Welk Duitsstalig liedje kan ik jou blij mee maken op deze zondag? Laat het maar weten.

berichten via de Omroep Gelderland app. Of je mag me ook even mailen. Dat is andre@gld.nl. Alle verzoeken zijn van harte welkom. Het is 8:08 geworden. Radio Gelderland staat aan op de zondagmiddag. Dat vind ik fijn dat je erbij bent. Blijf erbij. En je kunt ook een plaat aanvragen. Hè? Een muzikaal cadeautje uitdelen. Mag aan jezelf of aan iemand anders. Is misschien wel leuk als je staat te verregen op de camping. Dat je dan zoiets hebt. Er kan muziek wat zon in mijn leven brengen. Dat is toch fijn. Dit is Peter Gabriel.

0: Radio Gelderland.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar 9 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Daar 6 minuten vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. 1 minuut over 1 is het geworden. En welk Duitsstalig liedje verdient volgens jou nog een plekje op de radio? Nou, geef hem snel door, dan zorg ik misschien er straks voor dat een beetje Duitsland uit de speakers gaat komen. En even na 1:15 is het weer opletten geblazen. Dan hoor je voor de 3de en de laatste keer de opgave van de zinzoeker. En doe mee, het is de moeite waard, want het goede antwoord kan je een giftcard opleveren van €25.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Muziekcadeau.

0: dat hij bekend stond als een echte vrouwenverslinder. Deze Rod Stewart en Hot Legs. Ik hoop dat je zondag een beetje goed is hier.
1: Een fijne zondagmiddag in Gelderland. Even tijd voor jezelf, even niets aan de hand. Met muziek en verhalen.
0: Nou, we hebben er genoeg hier, hoor.
1: Een speciaal muziekcadeau.
0: Ria Smink bijvoorbeeld, die schrijft: André, we hadden in Tiel het mooiste en het voordeligste festival aan de Waal. Ja, ik ga dan zelf niet meer, maar wil je iets voor de vrijwilligers draaien die dit festival mogelijk hebben gemaakt? Het komt er zo meteen aan, listen to the music van de Doobie Brothers. Maar eerst naar de jaren 80 bij Radio Gelderland. Dit is Wang Chung.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Dit, hè? De Doobie Brothers, Radio Gelderland en Listen to the Music. Ik heb een cadeaubon van 25 euro hier klaar liggen.
1: It is an opportunity.
0: Ja.
1: But not an obligation.
0: Ja, zo is het maar net. Ja,
2: de Zinzoeker.
0: Kwart over één is het geweest. De cadeaubon van 25 euro ligt helemaal voor je klaar. Voor de derde keer laat ik het fragment van Casey and the Sunshine Band horen. And that's the way I like it. Twee zinnen hebben we eruit gehaald. Welke twee zinnen zijn dat? Laat me even weten via de Omroep Gelderland app. Heb je die al gedownload? Ja? En als je hem net gedownload hebt en het is een beetje nieuw, dan moet je rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. Dan komt je berichtje rechtstreeks in de studio aan. Hoe fijn is dat? En als je dat lastig vindt, mailen, dan mag ook. André@gld.nl. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Want de opgave, dat is het belangrijkste. Die twee ontbrekende zinnen, welke zijn dat? En heb je het goed en word je even na 13:30 gebeld, dan ben je de winnaar van 25 euro. Dus blijf ook nog even bij de radio, hè? Ja, dat...

Dat was hem hoor. Zet hem als op die draaitafel. Dan mag je het gewoon het antwoord gaan indienen. Dat lijkt me het makkelijkste. Even na 1:30 maken we de oplossing bekend samen met de prijswinnaar. En dit zijn The Miracles en The Tracks of My Tears. Zometeen die muziek-ekken.

0: De Motown Sound bij Radio Gelderland van The Miracles and the Tracks of My Tears.
1: Hey André, ja. Hast du nog een nieuwe schallplatte? Of nu die alte scheisse?
0: Ja, wat denk je zelf? Ja.

Dankjewel voor alle aanvragen die wederom zijn binnengekomen. Het is altijd even goed graaien in de bak. Keuze genoeg, want er komen zoveel verzoeken binnen als het gaat om een Duitsstalig liedje. Deze is nog van Hanny. Hanny die zegt, André, wil je...

0: Radio Gelderland.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Exact 1:30 geworden hier, luister naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het nu 18,2 graden en in Apeldoorn 18,9. Het weer in Gelderland, vanmiddag regent het eerst nog lange tijd, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon lokaal door. Het wordt een graad of 20 met een matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 10. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Wekerom is een fietser afgelopen nacht gewond geraakt nadat hij ten val kwam en werd aangereden door een automobilist. De bestuurder, een 29-jarige man uit Ede, bleek gedronken te hebben en is aangehouden voor rijden onder invloed. En het Bloemencorso trekt vandaag weer door de straten van Lichtenvoorde. Duizenden vrijwilligers hebben meegewerkt aan dit jaarlijkse evenement in de Achterhoek. Dit en meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En op de A2 de Bos richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen. Daar nu zo'n 5 minuten vertraging. Ja, het is bijna zover. Het laatste half uurtje van Muziekcadeau. We delen de laatste muzikale cadeautjes uit. En wat we ook gaan doen is de winnaar bellen. Wat heb jij meegedaan aan ons spel De Zinzoeker? Hou dan je telefoon in de gaten, want als ik je zo meteen bel, dan heb je A, het goede antwoord gegeven, en ben je de winnaar van de cadeaubon van 25 euro.
9: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.

0: hij verwacht er nog wel wat van, hè, die Kenny B. Ja. Leuk liedje hier bij Radio Gelderland op de zondag. Parijs was dat. Krijg je een verzoek binnen, even kijken wat er staat. Oh, of ik de Radetzky-mars kan draaien.
1: Ik ga kijken wat ik voor je kan doen.
0: Eerst even wat zaken afhandelen.
2: De Zinszoeker.
0: Daar is de tijd voor. We gaan bellen met Arnhem. We gaan bellen met Petra. Even Petra, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag André.
0: Je hebt, je hebt de dag voor jou alleen, hè?
3: Ja, heerlijk.
0: Oh, ja, heerlijk, zegt ze. Ja, normaal gesproken. Je man is de deur uit, hè?
3: Ja, die zit in een hele leuke band. Verme jongens.
0: Oké. Okay.
3: En die moest vandaag optreden met Festival in Zaandam. Ja. En normaal ga ik eigenlijk mee. Maar ik had een beetje zware weken gehad met het organiseren van een open dag. En mijn benen doen het gewoon niet meer.
0: Nee,
3: dus
0: nee.
3: Het lukt me niet om daar een paar uur te gaan dansen.
0: Ik wou net zeggen, ja, dat houdt een keer op natuurlijk, hè, met al dat dansen. Ja. wat voor instrument speelt je man?
3: Mijn man doet de toetsen en hij zingt ook af en toe wat mee.
0: Oké, en welke nummers spelen ze dan, deze jongens?
3: De ferme jongens, ferme Hollandse nummers. Dus echt een beetje Doe Maar, De Dijk, Toontje Lagen, Ramse Shaffi.
0: Oh.
3: Dus niet echt de Hollandse meezingers, maar wel de meezingers uit de jaren 70 en 80.
0: Nou, ik wou net zeggen, ik zit even in de playlist van Omroep Gelderland te kijken, maar dat zijn allemaal platen die wij ook draaien.
3: Klopt, ja.
0: Ja.
3: Want de zanger van hun band heeft een beetje de stem van Huub van der Lubbe van de Dijk.
0: Oh, wat fijn.
3: Dus als zij de Dijknummers spelen, dat klinkt zo mooi.
0: Heeft
3: hij
0: ook?
3: Ik ben een groot fan, je hoort het.
0: Ja, nee, dat is zeker. Heeft hij ook van die opgezette nekspieren dan als hij zingt? Dat heeft Huub van der Lubbe ook, hè?
3: Nee, deze kan dat gewoon zo. Zonder haar dikke nek.
0: Wat een kerel beter dan Huub van der Lubbe. Waar vind je dat nog, hè? Ja. Zeg Petra, we gaan de administratie doornemen. We hadden Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It. Twee zinnen zijn eruit gehaald. Welke twee waren dat?
3: Dat was When You Gave Me All Your Love.
0: Ja.
3: And Do It Babe Girl, Yes You Can.
0: Oké, nou laten we het even controleren. Ik zal even naar de draaitafel. Even kijken. Ja, daar gaan we. Nou, dat was niet zo moeilijk dit. Dat had ik ook kunnen vragen, hè. Ja, oké. Oké, dan komt-ie, hè. I'm your loving man. Ja, oké. Okay. Nou komt jouw stukje.
1: When you give me
0: all
1: your love.
0: Ja.
1: And do it, babe, the very best you can.
0: Ja, dat is goed hoor. Dat is helemaal goed, Petra. We gaan de cadeaubon van €25 gaan wij je toesturen. Hoe fijn is dat?
3: Ik ben echt blij. Mijn zondag kan niet meer stuk.
0: Nou, dat bedoel ik maar. Dat is helemaal goed. Hey Petra, dankjewel voor het meedoen.
3: Graag gedaan, André.
0: Ik wens jou een mooie zondag. Doe rustig aan. Kom een beetje op adem voordat je man weer thuis is.
3: Precies. En jij bedankt voor de heerlijke muziek vandaag.
0: Nou, graag gedaan. Fijne zondag nog. Hoi, hoi.
3: Joe.

krijg alweer zin om de zomervakantie te gaan boeken als ik dit hoor. Casey and the Sunshine Band, dat was de plaat die we gebruikten in de zinzoeker van deze week. That's the way I like it. Volgende week, mocht je niet gewonnen hebben, helaas, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen om weer die bon van 25 euro in de wacht te slepen. En Rob Eekhoff op de valreep nog even uit Wiegen, die zegt, wil je deze voor mijn vrouw draaien? En ook

Fijn dat hij weer terug is. Hè? Een van de mooiste stemmen uit de popmuziek van Michael McDonald. Samen met Keith Urban en We Go Back bij Radio Gelderland. Ik heb er nog één voor je. Dat wordt er één van Tim Harden. Terug naar 1975. Na 2 uur met Erik van den Berg. Veel plezier erbij bij Alle 13 Goed. En ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe muziekcadeau met veel meer fijne verzoeken. Tot dan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: De prijs.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Radio Gelderland, het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen, voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
8: Radio Gelderland. Op allemaal op je gemak zitten en luisteren.

0: UB40, If It Happens Again. En zo zijn we begonnen aan de zondagsaflevering van Alle 13 Goed. En vandaag gaan we met speciale aandacht terug naar vandaag, 1978, de hitparade van toen. Met onder meer Love, Amanda Lear, Jeff Wayne, The Eve of the War komt voorbij, Luisa Fernandez en natuurlijk van alles en nog wat wat te maken heeft met Grease. Want dat draaide toen net in de bioscopen. En de liedjes uit Grease, dat waren allemaal enorme hits natuurlijk. Dus die gaan we voorbij laten komen uiteraard. Hè. En we kijken natuurlijk naar het nieuws van toen. Koningin Juliana die mocht de troonrede voorlezen. En ondanks dat de muziek in 1978 hartstikke leuk en vrolijk was, was de troonrede dat zeker niet. Werkloosheid en andere narigheid.
1: Leden van de Staten-Generaal. Regering en volksvertegenwoordiging staan voor ingrijpende beslissingen op economisch en sociaal gebied. Deze kunnen geen uitstel meer leiden. De werkloosheid heeft heel veel mensen getroffen. Hun aantal dreigt nog groter te worden.
0: Ze zet er ook echt een treurige stem bij op, hè? Onze koningin Juliana toen.
2: 1978.
0: Gelukkig is de muziek wat vrolijker vandaag in 1978. Veel disco natuurlijk in de hitparades zoals deze. De Michael Zegger Band.

Dat vind ik nou persoonlijk hele goede zondagmiddagmuziek. Sade, when am I going to make a living? Dat is de vraag. Dat was jaren 80. Ik neem je nu mee naar halverwege de jaren 70, 1975. Toen zongen we dit allemaal mee. Dit kennen we ook uit die Deutsche Ecke bij André natuurlijk.

De Vlaming Joe Harris. Drink rode wijn. Als je als disjockey bezongen wordt door een rockgroep, dan heb je het wel echt helemaal goed gedaan. Het overkwam Wolfman Jack, legendarische Amerikaanse DJ. Die wordt bezongen door de Guess Who. In Clap for the Wolfman. Klappen voor de DJ, mensen. Want hij kan ervoor zorgen dat je beroemd wordt. Dat je plaatje een hit wordt.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana. NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Half 3 Radio Gelderland. Voor het laatste nieuws kijk je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Nu nieuws in 1986. Minister Brinkman opent in de bibliotheek van Doetinchem de Landelijke Bibliotheekdag. Hij brengt met een computer verbinding tot stand met de bibliotheken van Winterswijk en Wijchen. En dat is compleet nieuw in 1986. Bibliotheken kunnen bij elkaar in de collectie kijken via de computer. Pre-internet dus. En 5 Arnhemmers die lid zijn van het Dierenbevrijdingsfront krijgen boetes vanwege het loslaten van een pony, een geit en de damherten van boer Koekoek in Bennekom. Ze verwijten de kleurrijke politicus dat hij zijn dieren niet goed verzorgt. 1982, dit was toen een hit, de Münchener Vrijheid. Hoor je zo na de reclame.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Voordeelhaatjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
14: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: natuurlijk kennen we ze vooral van Down Under. Maar dit was ook een lekker hit van ze. Man at Work. Who can it be now? Hier in alle 13 goed.
1: Dat was toen.
0: Vandaag in 1978 in de hitparade. Een bijzonder gezelschap. Ik zag ze staan en denk, die ga ik deze zondagmiddag eens eventjes draaien. En daar ga ik even wat over vertellen. Want het gaat over Boy and the Bow Boys. Zegt dat iemand nog zo 1, 2, 3 wat? Ik neem het je helemaal niet kwalijk als je deze plaat totaal niet kent. Dan wel totaal bent vergeten in de loop van de tijd. Boy and the Bow Boys stond op nummer 30 in de hitparade met Basta Basta Finito. Nou moet je weten, hier bij Radio Gelderland hebben we in de loop van de tijd heel wat grote artiesten over de vloer gehad. Die worden meestal vergezeld van een manager of van iemand van de platenmaatschappijen die ze dan begeleidt natuurlijk. En de man die hier regelmatig te gast was met artiesten was Steven Schoenzetter. Die kwam dan weer met Gerard Joling en dan weer met Erne Jansen, dan weer met Peter Koelewijn. Nou ja, kortom, alle Nederlandse grote artiesten die kwamen aan de hand van Steven Schoenzetter voorbij hier bij Radio Gelderland. En op een dag zei Steven tegen mij, weet je dat ik zelf ook ooit in de hitparade heb gestaan? Nou, dat wist ik niet. Hij zei, we hebben ooit voor de grap met een aantal mensen van de platenmaatschappij een liedje opgenomen. En dat kwam zo waar in de hitparade terecht. Nou, dat liedje staat dus vandaag in 1978 in de Nederlandse hitparades. Bo and the Bow Boys. En het liedje heet Basta Basta Finito.

Subway Darling, Petula Clark. Zondagmiddag Radio Gelderland, leuk dat je erbij bent. We gaan even op de Nederpoptour. Van het eerste album van het Goede Doel. België, met Gijzelaar. En onder meer ook met deze. Hou van mij.

0: Radio Gelderland.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
17: Klaar voor de start. Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.

0: hele dag. Dat is overdreven, Rob. Maar ik ben bij je tot 6 uur met alle 13 goed de lekkerste gauw houden.
1: Dat was toen.
0: We kijken eventjes naar de hitparade van toen. Zometeen weer 2 hits uit de hitparade van vandaag. 13 september 1978. Herman Brood en His Wild Romance. En 10cc. Maar nu even kijken in Amsterdam. Daar wordt er flink gebouwd in de Bijlmermeer. Hoogbouw, flats. Heel wat mensen moeten de binnenstad uit en gaan daar wonen. En zelfs in die gouden oude, goeie oude, prachtige Jordaan. Daar verandert de boel en dat tot groot verdriet van de Jordanezen natuurlijk. Hè?
2: Het Jordaanfestival in Amsterdam legt weer eens de nadruk op het behoud van het eigen karakter van deze buurt, waaraan vooral de ouderen zo verknocht zijn.
3: Ja, en daarom, stel je voor, ze sturen je naar Osdorp of naar de Bijlmer. Maar nee, dat moet niet.
2: Tante Mijntje heeft haar hele leven van 78 jaar in de Jordaan gewoond. En ook nu er veel verandert, blijft ze trouw aan deze buurt.
3: Ik blijf hier, ik doe de dood in. Ga je weg.
4: Wil hier ook afgedragen worden?
3: Ja, natuurlijk, helemaal.
0: Ik wil hier ook afgedragen worden.
1: 1978.

Dave Barry, Little Things. Ik ben een tijd geleden naar de bioscoop gegaan. Heb de film Elvis bekeken. En nu zag ik dat hij binnenkort op zondagavond op televisie wordt uitgezonden. Als het zover is, dan zal ik je nog wel eventjes zeggen dat het zover is. Zondag 27 september, dus dat duurt nog eventjes 2 weken. Maar echt een aanrader hoor.

really don't want to know. Elvis Presley. Zometeen nieuws van toen uit Apeldoorn. Een opvallend bericht van lang geleden, waarin een inbreker iets opvallends achterliet in het huis waar hij had ingebroken.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey Remo!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
8: Alle 13 goed op Radio Gelderland tot 6 uur. De allerlekkerste gouden ouwe. En voor het laatste Gelders nieuws kijk je natuurlijk even op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Nieuws uit 1982, opvallend bericht in Apeldoorn. Bewoners betrappen een vrouw die aan het inbreken was in hun woning. De vrouw vlucht het huis uit en dan nu het opvallende. Nadat de bewoners de lamp hadden aangedaan, is er een verrassing. De 9-jarige zoon van de vrouw die blijkt in het huis aanwezig. En in Arnhem vandaag in 1982 commotie rond het promotieteam voor Arnhem 750 jaar. Er zijn 14 meisjes geworven en de PSP noemt het rolbevestigend en vindt dat de meisjes als lustobjecten worden weggezet. Reactie van een in rok en blazer gestoken meisje. Een lustobject, wie? Ik? En zij herkende zich echt totaal niet in. Zometeen uit 1982, deze van Phil Lynott. Na de reclame Old Town. This boy has broken
7: down. Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
0: Alle 13 goed. Erik van den

0: Alle 13 goed zijn ze en de rest nog beter.
1: Dat was toen.
0: Met speciale aandacht gaan we vandaag 13 keer terug met 13 liedjes naar de hitparade van vandaag in 1978. En we kijken natuurlijk eventjes naar de televisie van toen. Dat vind ik altijd leuk. TV Nederland 1, TV Nederland 2 heb ik hier voor me liggen. De programmering van toen. We konden kijken naar Kojak bijvoorbeeld. De Rode Schoentjes, The Red Shoes, een balletfilm. Zeg me helemaal niets. Schooltelevisie was er. De Fabeltjeskrant, het journaal. En we konden kijken om 7:01 op het tweede net. Naar het programma dat begint. Met deze tune. Herken je dat nog?

dat was natuurlijk Zo Vader, Zo Zoon. 7:01 op het tweede net begon dat. Om 7:25, gevolgd door Als in het stenen tijdperk, een filmreportage. September 1978. We waren die zomer met z'n allen druk met het plankzeilen, oftewel het surfen.

Geluidinstituut in Hilversum komt dat. En Nederlandse zangers en zangeressen en tekstschrijvers die zich onsterfelijk hebben gemaakt met het maken van mooie liedjes, die kunnen daar een plekje in krijgen. Nou, de eerste 10 die worden geëerd. En wie zit er daarbij? Wie zijn dat? Nou, bijvoorbeeld Herman van Veen en John Eubank. Maar ook Arnhemmer Emiel Hartkamp. Heb je even voor mij. Peter Koelewijn, Belinda Muldijk, die zoveel liedjes voor Rob de Nijs heeft geschreven. Ramse Shaffi zit erbij. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat is ook zeer terecht. Ook Nijmegenaar Frank Boeien. Die krijgt een plaquette. Want die heeft natuurlijk ook heel wat mooie liedjes gemaakt. Die verdient een plek. En hij is erbij. In de Dutch Songwriters Wall of Fame. Frank Boeien, hier met Hier komt de storm.

0: Radio Gelderland.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
9: Mijnleesbril.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
12: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
14: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
15: Zeg, je hebt een plaat meegebracht, hè?
16: Ja.
15: Mag ik hem draaien?
16: Ja, natuurlijk.
15: Zeg, ik ben erg benieuwd naar die plaat. En ik zou zeggen, leg hem zelf maar op de draaitafel.
16: Hier komt-ie.

0: beetje vervelend einde vind ik het altijd. Maar voor de rest een prima plaat hoor. Killer Queen. Ik zou geen kritiek durven hebben op Queen en Freddie Mercury natuurlijk. Hè.
1: Top op topper.
0: En ook voor de top op topper gaan we vandaag terug naar 1978. 8 april. Een dag voor mijn 7e verjaardag. Maar dat doet er helemaal niet toe. Te gast bij Ad Visser in bij Top op. Cloud. Met Substitute.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Reilly. Zometeen heb ik nog iets nieuws voor je. We gaan vanaf nu elke uitzending van Alle 13 Goed een spreuk ophangen in de studio. En dat is een muzikale spreuk, een muzikale wijsheid.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst maar weer eens even terug naar september 1978. De ruimtevaart ging een hele nieuwe episode in. We kregen te maken met een geheel nieuw ruimtevaartuig. Namelijk de Space Shuttle.
2: In Californië is vorig jaar de eerste brandstoftank gereed gekomen die bestemd is voor de ruimtevaart van de nabije toekomst. Op de tank wordt straks een vliegtuig zonder motoren gemonteerd, waarin een ruimtelaboratorium kan worden ingericht. In dit Space Lab zal wellicht ook de Nederlandse natuurkundige Wubbo Ockels in de ruimte werken. Hij traint hier in een model.
1: En dit was 1978.
0: Ja, dit is ook 78. Three Times a Lady.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, fauteuilsverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
13: Radio Gelderland, 4:30. Voor het laatste Gelderse nieuws kijk je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Nu even kijken naar het nieuws van vandaag in 1971. In Apeldoorn veel ellende. Allereerst een 10-hoge flat is daar vergeven van de kakkerlakken. Nou ja, dat wil zeggen, mensen tot 3 hoog die hebben er heel veel last van. Ze zitten in de keukens. De mensen van 4 tot en met etage 10 die hebben mazzel. En ook in Apeldoorn, de Vogelwijk, die wordt geteisterd door een vogel. Een extra om precies te zijn. Vandaag in 1971 maakt het dier de buurt onveilig. De plantsoenendienst maakt jacht op de ekster die al meerdere sleutels uit sloten heeft gestolen. En dat dus in de Apeldoornse Vogelwijk. Zometeen uit 1971, Shocking Blue met Blossom Lady.
14: Het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
15: Bij Bettingressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
16: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: Voordeeluitjes.nl. Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
18: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus Het kacheltje Voorden.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
19: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
20: Pam, pa, pa, da, pa.
21: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
19: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
21: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
22: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
23: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: The 80's met Tears for Fears.
1: Dat was toen.
0: September 1978 in Londen is de première van Grease. En de krant weet te schrijven: bij de Londense première van Grease is hoofdrolspeler John Travolta belaagd. Belaagd door een menigte meisjes en jonge vrouwen. De hysterie riep herinneringen op aan de jaren 60 toen de Beatles en de Stones furoren maakten. Toen Travolta per auto in het theater aankwam, scheurden de meisjes zich de kleren van het lijf. Scheurden ze nou de kleren van hun eigen lijf of van het lijf van Travolta? Wat wordt hier bedoeld? Politieagenten moesten de weg vrijmaken zodat hij uiteindelijk ongeschonden, dat is dus wel gelukt, het theater kon bereiken. En het allemaal voor de première van die film Grease.
2: John Travolta en Olivia Newton-John explode across the motion picture screen. In Grease, the movie filled with more song, more dance, more of everything that makes a great musical unforgettable.

0: King. Love and Pride.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
0: Gisteren heb ik het eerste tegeltje opgehangen hier in de studio van Radio Gelderland. En dat ga ik elke zaterdag en zondagmiddag doen, zo rond dit tijdstip. Want in de popmuziek zitten natuurlijk heel wat mooie teksten, mooie zinnetjes, prachtige wijsheden. Die verdienen een tegeltje. Vandaag 1967, Ruby Tuesday van de Rolling Stones. Een lied over een vrouw die vluchtig en mysterieus is. Ze leeft haar eigen leven op haar eigen voorwaarden. En dat is belangrijk natuurlijk, ze gaat haar dromen achterna. En die dromen die moet je soms ook wel meteen achterna gaan. Want als je even niet oplet, dan is je droom verdwenen.
2: Catch your dreams before they slip away.

0: Hans uit de Brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: www.123gold.de.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
9: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
10: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
11: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Alle 13 goed. Met Erik van

0: De Bengals hier op Radio Gelderland. Zondagmiddag is het alle 13 goed, tot 6 uur.
1: De favoriete top 3.
0: Met altijd rond dit tijdstip de favoriete top 3. En dit keer een favoriete top 3 samengesteld door Didi en Wim. En dan vraag jij je natuurlijk af, wat gaan we krijgen? Nou, zometeen krijgen we Frans Halsema samen met Jenny Arian. Vluchten kan niet meer. En de eerste keus, dat is een kampvuurclassic Rod Stewart. And I don't want to talk about it.
1: Nummer 3.

0: prachtige Vluchten kan niet meer. Frans Halsema en Jenny Arian. Ja, mooi lijstje, Dini en Wim. En we hebben nog één te goed natuurlijk uit de favoriete top 3. En dat is een nummer met een toelichting. Op dit nummer heb ik oneindig vaak gedanst in discotheek De Lichtboei. Nou, vermeld het verhaal niet of ze dat samen hebben gedanst of dat één van beiden heeft gedanst. Maar we herkennen het allemaal. Want hebben we hier allemaal niet lekker vaak op gedanst?
1: Nummer 3.

0: Volgende keer ga ik de lange versie laten horen. De nog langere versie, inclusief de sportverslaggever, zeg maar. We gaan nog een keer terug naar 1978. 13 september, de hitparade van toen.
1: Dat was toen.
0: Brengt ons onder meer bij Jeff Wayne. Eve of the War.

0: uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Pam, pa, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Radio Gelderland. Voor het laatste Gelderse nieuws kijk je even op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Nu nieuws vandaag in 1980. Het fruitcorso van Tiel wordt opgeluisterd met vuurwerk. Maar bewoners aan de zuidkant van de rivier die denken, toen ze die knallen hoorden, hey, een scheepsramp. Ze komen massaal naar de rivier en komen daar tot de ontdekking dat er gelukkig geen ramp was. 1980. In september er komt een nieuw jongerencentrum in Doesburg. En de buurt die vreest de overlast. En de gemeente neemt maatregelen vooraf al. Er wordt een zogenaamde stilteautomaat geïnstalleerd. Zodra popgroepen te veel herrie maken, gaat de stroom er direct af. Zometeen in 1980, David Bowie. En Ashes to Ashes. Ashes to Ashes.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral. Studio Apeldoorn.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
8: Voordeeluitjes.nl. Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen nu. Iris-demol.nl.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
14: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Tina Turner, de best.
1: Dat was toen.
0: Oh, even de krant van vandaag in 1978 erbij pakken. Frits van Turenhout, zo lees ik in de krant, bij de meeste radioluisteraars en televisiekijkers bekend als Ome Frits van de Toto, is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, Frits die kwam altijd met de Toto-uitslagen en de voetbaluitslagen dus. En hij was beroemd vanwege zijn mooie, gearticuleerde 0-0. Met een hele lange L. 0-0. Nou, andere mensen kunnen dat beter dan ik. Frits van Turenhout imiteren, maar ik wou toch even een poging wagen. In de hitparade vandaag in 1978 een plaat van Amanda Lear, Follow Me. En ik heb altijd gevonden, en dan mag je het zelf even beoordelen of je het met me eens bent of niet, dat die plaat eigenlijk begint met een soort journaalgong. Dit is de gong van het journaal. Ja, hou dat even in je gedachten. En dit is Amanda Lear. Dat is toch gewoon de gong?

Vandaag hoog in de hitparades in 1978. You're the greatest lover van Love. Zometeen de artiest die de deur dicht gaat doen is Johnny Cash. En dat wordt meteen de oudste plaat die ik je vandaag ga laten horen in alle 13 goed. Bonnie Sinclair en de Unit Gloria. Clap your hands.

0: Geboren in Arnhem, opgegroeid in Apeldoorn en daarna over de hele wereld geweest om te wonen. Deze Hans de Boy. Ik heb er nog één voor je vandaag in alle 13 groeten. Dat is meteen het oudste nummer van vandaag. Op 1 mei 1956 op single uitgebracht. Het is van Johnny Cash. I Walk the Line. En hij heeft er zelf ooit over gezegd: ik heb het nummer in 1956 in één avond geschreven. Backstage in Gladwater, Texas. Gladwater. Ik was destijds net getrouwd en volgens mij schreef ik over mijn belofte van toewijding. Nou, Johnny, je hebt het zelf geschreven, dus je zult het zelf al weten natuurlijk, hè. I Walk Line werd trouwens ook zijn eerste nummer 1 hit van Johnny Cash. En in Amerika heb je heel veel verschillende hitparades natuurlijk. En hij kwam op nummer 1 in de countrylijst. I Walk the Line, dat wordt de laatste. Johnny, doe de deur maar dicht.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Een hele fijne avond.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ik dank u, dames en heren, tot de volgende keer.
1: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus Radio Gelderland.

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. En de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enrique Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Letse minister van Welzijn is ontslagen omdat hij achter het stuur is betrapt met 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ik moest denken aan Jan Pronk, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die reed in 1975 dronken de sloot in, maar mocht gewoon aanblijven. Maar ja, toen mocht je ook nog roken in de trein en in het vliegtuig, of je kind een pak slaag geven. Daar kan een mens wel eens heimwee naar hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe zit het nou toch met die Russische drone die een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne heeft gebombardeerd? Was het een andere trein eigenlijk het doelwit? En 2 satellieten die gaan samen de gezondheid van de aarde observeren. En dat is een ESA-project zonder Amerika. 10 Nederlandse songtekstschrijvers worden morgen geëerd in Beeld en Geluid, is dat in Hilversum. En Belinda Muldijk is daar ook bij als enige vrouw. En is het geen mooi moment zo in de nacht om het over dekens te hebben? Leidse dekens in dit geval. Mieke Simon Thoma schreef een mooi boek over de geschiedenis van deze Leidse dekens die 400 jaar bestaat. Maar eerst maar eens het nieuws vandaag.
1: Zondag 13 september.
2: Een man van 51 is overleden bij een aanhouding in Rotterdam. Vlak daarvoor was hij door de politie achtervolgd omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike zou rijden. De fatale aanhouding gebeurde voor de ogen van deze buurtbewoner.
3: We hebben gezien dat er meer agenten bij kwamen. En toen probeerden ze hem... Ja, ze lachen allemaal op hem en zo bleef hij stil. En toen merkten we dat hij dood was.
2: Volgens de politie werd de man onwel.
4: We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden. En bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd. En dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
2: De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Beelden van omstanders worden daar ook voor gebruikt.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel beelden rondgaan. En wij hopen heel erg dat die mensen die beelden naar ons sturen in plaats van doorsturen naar anderen. Wij kunnen die beelden heel goed gebruiken, de Rijksrecherche, voor het onderzoek.
2: Het begon een tijd geleden met wat gegenereerde teksten en lollige plaatjes. Maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat steeds verder en sneller.
6: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
2: Deze hoogleraar maakt zich zorgen, net als deze programmeur die wegging bij een groot AI-bedrijf.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: De topman van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic komt nu met een opvallende oproep.
8: Companies need to work together to set standards about safety standards for release, perhaps something about the pace of release.
2: Samen de ontwikkelingen afremmen dus. Of dat lukt, is nog maar de vraag.
9: Ik weet niet of wij wereldleiders hebben of bij elkaar krijgen die dat echt willen. Dus er zal waarschijnlijk sprake zijn van een wapenwedloop van de AI-systemen.
2: Gewoon via het internet te bestellen. Een huurmoord. Een vrouw van 45 die mogelijk betrokken was bij zo'n bestelling is opgepakt nadat RTL Nieuws vorig jaar de website ontdekte.
10: We hebben uiteindelijk onze informatie overgedragen aan de politie. En een van deze zaken is onderzocht en heeft dus nu geleid tot een arrestatie.
2: Het doelwit van de huurmoord was volgens RTL een Rotterdamse ondernemer.
11: Je wordt bang, je wil niet graag naar buiten. Je kijkt om je heen. Je vertrouwt mensen niet meer. Waarom kijkt die persoon naar mij?
2: Achter de site bleken geen huurmoordenaars te zitten, maar oplichters. En dus is de moord nooit uitgevoerd.
10: Mensen dachten dat ze betaalden voor een huurmoord, maar in werkelijkheid werden ze gewoon afgetroggeld. Maar dat maakt de opdracht niet minder strafbaar.
2: Op het Vrijthof in Maastricht keerde een verdwenen gebouw even terug. Met honderden dozen werd deze week een metershoge replica gebouwd.
12: Ik heb meegebouwd en getild. Tape vastgeplakt en eronderin schuiven toen andere mensen het optilden.
2: Vrijwilligers staken er urenwerk in. Maar daar hadden de flinke regenbuien van vandaag geen boodschap aan.
13: Nu is er helemaal in gezakt, jammer genoeg, maar Helaas, er is niks aan te doen. Hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Het blijft toch een hele mooie hoop karton en ik ben er erg trots op.
2: Ja, we gaan even naar de finale van de US Open van de mannen. Marcella Mesker.
15: Ja, het is toch ongelooflijk, maar Ben Shelton, die 23-jarige Amerikaan, heeft de derde set gewonnen van Alexander Zverev. Daar zag het helemaal niet naar uit, want hij was eigenlijk vrij kansloos in de wedstrijd. 2-0 achter, maar hij bleef erin hangen in die derde set. En in de tiebreak, in de 12e game slaat hij toe. 7-5 voor Shelton in die derde set. Dus we gaan nog even door. 2-1 voorsprong in sets voor Zverev.
2: Nou, we blijven het volgen. Dank je wel. En wij gaan verder ondertussen met de krant van morgen. Jeroen van Kan.
16: Ambtenaren bundelen krachten om burgers de dwangsom af te nemen. Dat staat boven een stuk in Trouw. Mensen die te lang moeten wachten op een beslissing van een overheidsinstantie hebben recht op een geldbedrag. Dat kost een aantal instellingen veel geld, zoals de IND bijvoorbeeld.
2: Te langzaam beslissen over asielaanvragen kostte de dienst in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Andere overheidsdiensten kampen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan twee dingen doen. Proberen je achterstand weg te werken of proberen burgers hun recht op een vergoeding te ontnemen.
16: Ja, en dat laatste dachten ze dus bij de IND. Een ambtenaar van de dienst schrijft een mailtje aan de dienst toeslagen, waarin hij schrijft dat de IND graag wil optrekken met andere uitvoeringsorganisaties om te kijken of, citaat, een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Met andere woorden, laten we proberen de burger zijn recht op een vergoeding te ontnemen.
2: In NRC een stuk over hoe de rechtspraak en het OM succesvol lobbyen tegen strengere regels voor het verschoningsrecht. Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat dat later tegen ze wordt gebruikt.
16: Ja, sinds 2 jaar moet een onafhankelijke rechtercommissaris beslissen wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Bijvoorbeeld als bij een politieonderzoek documenten in beslag worden genomen.
2: Nu wordt voorgesteld om de nieuwe regels weer te veranderen. Voortaan zou het OM zelf mogen bepalen welke bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. Pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen.
16: Ja, de Nederlandse Orde van Advocaten is daar verbijsterd over. Die ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. En de reactie roept de Orde van Advocaten betrokken partijen op om de regeling zoals die nu geldt in stand te houden.
2: We moeten stoppen de zogenoemde soevereinen als potentieel gevaarlijke wappies te zien. We moeten juist naar ze kijken als kanaries in de kolenmijn. Dat staat in het rapport van Mens tot Mens, dat morgen verschijnt. De Volkskrant schrijft erover.
16: Soevereinen, dat zijn mensen die het gezag van de overheid niet erkennen. Sommigen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen. Of vinden dat politie en justitie het recht niet hebben om zich met hun leven te bemoeien. Een klein deel van de aanhangers van dat gedachtegoed zou bereid zijn geweld te gebruiken.
2: Soevereinen houden ons juist een spiegel voor, vinden de onderzoekers. Ze stellen vaak interessante vragen over het functioneren van de overheid. Zoals, waarom loopt veel communicatie met instellingen vaak via online systemen? Waar blijft die informatie? Hoe wordt die beschermd?
16: De onderzoekers raden overheidsinstanties aan niet meteen brieven te sturen vol verwijzingen naar regels en procedures, maar vaker het gesprek aan te gaan. De soevereinen zelf stonden overigens niet bepaald te trappelen om mee te werken aan het onderzoek.
2: Ja, logisch.
16: Ja? Uiteindelijk waren maar 12 van de 62 benaderde mensen bereid tot een gesprek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Halfway van Balthazar. Ja, een Russische drone heeft vlak bij de grens tussen Oekraïne en Polen een trein gebombardeerd. Kort nadat een andere trein, met onder andere de vroegere premier van Groot-Brittannië Boris Johnson aan boord, daar was gepasseerd. Er vielen geen gewonden omdat de passagiers op tijd waren geëvacueerd. Ook de reizigers in de trein met Johnson, waar ook oud-premier Bildt van Zweden in zat, moesten aanvankelijk uitstappen, maar uiteindelijk werd voor hen het sein veilig gegeven. Goedenavond, journalist Michiel Driebergen.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Normaal ben je aan het werken in Oekraïne, nu even in Nederland. Kun jij iets meer vertellen over die aanval?
1: Ja, nou, het lijkt erop, dat zeiden de Oekraïnse spoorwegen, ook al Oekraïners het niet zeiden, het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden. Maar goed, die trein zat inderdaad vol hoogwaardigheidsbekleders. Dus ook de adviseur van bondskanselier Merz van Duitsland zat erin. En allerlei veiligheidsadviseurs van andere Europese regeringen. Ja, het leek toch echt een doelwit te zijn geweest, maar het is dus niet gelukt in elk geval.
0: Nee, maar jij denkt dat dat wel een doelwit geweest is. Daar is iedereen van overtuigd?
1: Nou ja, in Oekraïne wel, maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Kijk, het is wel voor het eerst, en dat is toch wel opmerkelijk, hè, met zo'n speciale trein langskomt, dat dit gebeurt ook zo dicht bij de Poolse grens. Ja, op 2 kilometer, zo dichtbij is het nog nooit geweest. Natuurlijk zijn er ook wel eens drones in Polen gevlogen. Maar ja, dit was echt een rechtstreekse aanval op die locomotief. Ja, we weten het natuurlijk niet, maar...
0: Nee. En is dat ook een... Polen is lid van de NAVO. Doet Rusland dit bewust om de NAVO angst aan te jagen?
1: Tja, dat zegt de buitenlandminister van Oekraïne zegt dat wel. Die zegt, ja, dit is Poetins terreur en hij klopt direct op de deuren van de EU en de NAVO. En het lijkt ook alsof Rusland daar meer risico mee kan nemen met die drones. Want ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen invliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten en zijn vooral dus veel preciezer. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Ja, die aanvallen op passagierstreinen, is dat een beproefde tactiek van de Russen?
1: Nou ja, inmiddels wel. Het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt steeds vaker. En ik moet zeggen, de laatste tijd, in augustus, is het toch 3 keer gelukt om zo'n locomotief in brand te schieten. Op 23 augustus werd er een stoptrein geraakt, ergens in de Kharkiv-regio. 2 doden, 5 gewonden. Gisteren werd er ook een stilstaande geëvacueerde trein in het westen van Oekraïne, in Lutsk, geraakt. En er zijn natuurlijk ook maatregelen tegenwoordig. Hè. Als je met de nachttrein reist, en dat doe ik heel veel in Oekraïne, dat is eigenlijk mijn belangrijkste manier van vervoer. Dan lig je lekker te deinen in die trein, in die nachtcoupé met een paar anderen. En dan word je toch 2-3 keer per treinreis tegenwoordig eruit gehaald, wakker geschud door de conducteur. Elke wagon heeft zijn conducteur, hè, zo gaat het in Oekraïne. Die zijn streng, maar die zijn ook heel lief. En die evacueer je dan uit die coupé. Dan moet je naar buiten, dan moet je het veld in, de bossen in. En dan hoor je op een gegeven moment, dat heb ik vorige week ook meegemaakt, dan hoor je zo'n drone overvliegen. En dat was weliswaar in ons geval heel erg ver boven ons hoofd, hoor. Die drone was duidelijk op weg naar heel ver weg, naar Kiev of zo. Maar ja, dat is toch wel angstwekkend. En de vrouwen, kinderen naast de trein, dat is niet leuk.
0: Ik wou net zeggen, ik zie je daar staan in zo'n veld, in het donker met vrouwen en slaperige kinderen. Maar zo gaat dat dus.
1: Ja, heel naar is dat.
0: En hoe
1: reageren
0: die Oekraïners dan op zulke momenten?
1: Ja, gelaten. Kijk, Oekraïners zijn toch wel wat gewend. Waar je ook woont in Oekraïne, inmiddels weet je hoe zo'n drone klinkt. Weet je ook wat het gevaar, wat het risico daarvan is. En weet je dat je dus ook naar die evacuatiemaatregelen, dat je daar een gehoor moet geven. Gelaten, men wil niet praten, men wil slapen. Hè? Dan moet je voorstellen, 2:30 s'nachts. Je wil gewoon doordeinen in die trein en dan word je eruit gehaald. En nu is het nog lekker warm. Ik had een hele mooie nacht met mooie sterrenhemel. En dus een dronehemel op een gegeven moment. Maar straks wordt het koud. Moet je je dekens meenemen? Kun je nagaan als het vriest? Ja, hoe ga je straks nog jezelf vervoeren in dit soort omstandigheden? Dat is toch heel erg een naar vooruitzicht.
0: Ja, hoe is er gereageerd? Donald Tusk die zei al, we moeten waakzamer zijn, hè? Begreep ik.
1: Ja, nou ja, kloppen aan de deuren, hè, wat de buitenlandminister van Oekraïne al zei. Zo voelt het natuurlijk wel. Aan de andere kant wennen we er ook aan. Hè, dat er af en toe een drone in het luchtruim van de NAVO vliegt. In Litouwen was notabene vandaag paniek. Want er is toch ook wel veel zorg, hoor, zeker in het oosten van Europa. Omdat daar ook zo'n drone zou binnen zijn gevlogen. Uiteindelijk bleek dat een groep vogels te zijn. De zorgen zijn daar heel erg groot. En het wordt steeds dichterbij. En die oorlog wordt steeds groter eigenlijk.
0: Ja. Ga je snel terug?
1: Ja, zeker. Eind tweede helft van deze week ben ik weer terug in Oekraïne.
0: Nou, wie weet dat we dan weer spreken vanuit het oosten. Dankjewel, Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: House of the Rising Sun. Vandaag is gezongen door Tracy Chapman. Ja, we kunnen straks voor het eerst vanuit de ruimte leren over al het groen op aarde. In de nacht van maandag op dinsdag vertrekken er namelijk 2 satellieten vanuit het Europese ruimtecentrum in Frans Guyana. En samen observeren die de gezondheid van de aarde, van de oceanen, maar ook van de planten. Joost Carpe van European Space Agency, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kunt u voor leken uitleggen wat voor satellieten dat zijn?
1: Ja, dat kan ik, maar ik moet eerst even rechtzetten. Ik ben van de Netherlands Space Agency, niet van de European Space Agency.
0: Oké.
1: Het zijn 2 satellieten. Eén is Sentinel-3. Sentinel betekent wachter. Dat is een onderdeel van het Europese Copernicus-systeem. En die satelliet gaat vooral naar de kleuren van land en de zee kijken. En de andere satelliet, dat is een wetenschappelijke satelliet van de European Space Agency, ESA. En die gaat naar de gezondheid van de planten kijken, vlak achter die eerste satelliet, ja. Die Sentinel-satelliet.
0: Ja. En wat kunnen we dan straks zien wat we nu nog niet kunnen zien?
1: Wat we kunnen zien vanuit de ruimte is dan de gezondheid eigenlijk van de planten over de hele wereld. Die satelliet ziet iedere 27 dagen hetzelfde stukje aarde. En dan kan die dus naar de activiteit van de planten kijken. Planten krijgen hun energie van fotosynthese. En die satelliet kan uit de ruimte zien hoe goed de fotosynthese is. Niet van iedere individuele plant natuurlijk, maar van stukken van ongeveer 300 bij 300 meter.
0: Ja, en krijg je dan een soort kaart met kleuren, moet ik me zo voorstellen?
1: Ja, er zullen verschillende soorten de gegevens zullen op verschillende soorten manieren gepresenteerd worden. Maar er komt inderdaad, er zal een kaart van zeg maar de plantgezondheid of de planteneffectiviteit gemaakt worden. En hoe die verandert over de tijd en met weersomstandigheden. Bijvoorbeeld zoals we net een hete zomer gehad hebben, dan zal dat heel goed te zien zijn in wat ze dan de stress van de planten noemen.
0: Ja, en omdat er dan een andere kleur verschijnt?
1: Ja, de planten zenden in een heel speciale kleur een klein beetje licht uit. En de hoeveelheid van dat licht geeft aan hoe gezond de plant is. Ja. Dus het is niet zozeer dat je echt een kleur ziet, maar meer dat je een klein beetje licht in een hele bepaalde golflengte, een hele bepaalde kleur aangeeft hoe gezond de plant is, hoeveel licht dat is.
0: Ja, en wat kan de wetenschap met die informatie?
1: Nou, natuurlijk is het sowieso wetenschappelijk interessant om te zien hoe planten reageren op allerlei stressfactoren. Maar het is ook van belang voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. We kunnen dan beter monitoren hoe effectief planten zijn in het vastleggen van CO2. En daarmee kunnen we dat ook weer in klimaatmodellen invoeren, zodat we beter die klimaatmodellen nog beter kunnen maken.
0: Ja, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een extreem hete zomer gehad, hè? Dus ja. Kunnen klimaatwetenschappers straks bijvoorbeeld op die beelden zien of planten last hebben van die droogte of andere veranderingen?
1: Ja, zeker. Dat is precies het doel van die wetenschappelijke satelliet.
0: Ja, en dan kun je daar dan ook beleid op maken.
1: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Vooral is het belangrijk dat we weten hoe effectief planten zijn in het opslaan van CO2, zodat we beter kunnen voorspellen hoe de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zich ontwikkelt. Ja. Maar je kunt ook gericht bosbeleid bijvoorbeeld gaan doen. Veel planten of veel CO2 is in bossen vastgelegd. En daarmee kun je beter zien hoe gezond die bossen zijn.
0: Ja. Zijn er nog, behalve bijvoorbeeld klimaatwetenschappers, nog meer groepen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
1: Nou, ik weet zeker dat ze in Wageningen vol spanning zitten te kijken naar de resultaten van deze satelliet. Want het geeft ook gewoon veel wetenschappelijk inzicht in hoe planten reageren op veranderingen in hun omgeving.
0: Ja, u zei net, je kan het natuurlijk niet van iedere individuele boom, hè, kan je dat zien? Het moet wel gewoon een groot stuk zijn. Wat zei u nou, 300 bij 300 meter?
1: Ja, ongeveer 300 bij 300 meter.
0: En
1: ja.
0: Wat kun je dan bijvoorbeeld nog zien?
1: Nou ja, een voetbalveld net niet meer.
0: Nee, ja, ik probeer me voor te stellen hoe groot het dan moet zijn, wil het zichtbaar worden voor jullie.
1: Nou, je ziet het geheel van die planten, zeg maar. Dus als je een opname van een bos maakt, dan zie je van het geheel van die 300 bij 300 meter hoe gezond die planten daar zijn. Want als er droogte is, dan worden daar natuurlijk alle planten door aangestoken. Niet alleen één individuele boom. Ja. Dus het geeft een overzicht over de gezondheid van de planten in dat hele gebied.
0: Ja, en die lancering is op Frans Guyana, hè? Dat heb ik net zelf gezegd. Ja. En waarom niet hier?
1: Nou, we hebben pas van de week voor de eerste keer een Europese satelliet vanaf Europees grondgebied gelanceerd. Dat is nog een relatief lichte raket. We hebben ooit een Europese basis, zoals dat zo mooi heet, een ruimtehaven in Frans-Guyana gemaakt, omdat die dicht bij de Evenaar is. En dan kun je als je in een baan rond de Evenaar gaat, een zwaardere lading de lucht inschieten. En ja, daar is nou eenmaal onze infrastructuur, maar dat zal de komende jaren wel gaan veranderen. Ja. Want er zijn een aantal Europese landen bezig met lanceerbasis in Europa.
0: Ja, ik zie dat er een leuke poes af en toe door het beeld hoppelt.
1: Ja, tapas loopt af en toe langs.
0: Ja, ja. Maar je moet ze ook testen natuurlijk. Hè? Je kan er niet onder dezelfde omstandigheden als in de ruimte testen. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is hier in ESTEC in Noordwijk gebeurd. ESTEC is het grootste technische centrum van ESA. En al die testfaciliteiten staan daar dus. Er zijn enorme simulatoren waarmee je het feit dat je in de ruimte door de zon beschenen heel warm wordt, maar als je naar de ruimte zelf kijkt heel koud. Dat de satelliet dan. Dat kan daar heel goed getest worden. En dan weten we of die satelliet tegen die omstandigheden bestand is. Het geluid van een raket wordt erna gebootst, zodat je de lancering kunt nabootsen en kunt zien of de satelliet zo reageert zoals je verwacht op grond van de modellen die je hebt.
0: Afgelopen week was in Frankrijk een internationale ruimtetop, hè? Zonder de Amerikanen. En deze satellieten zijn, begreep ik, ook volledig Europees. Is dat een nieuwe trend of een noodzaak? Hoe zou u dat willen noemen?
1: De Amerikanen zijn op eigen initiatief weggebleven. Ze waren van harte welkom. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat in de huidige omstandigheden het belangrijk is dat Europa zijn eigen raketten en zijn eigen satellieten kan lanceren. Dat kunnen we gelukkig al heel lang. Europese raketten hebben we al sinds de jaren 70 en satellieten bouwen we al heel lang zelf. Maar het is helaas alleen maar duidelijker geworden dat Europa onafhankelijk moet kunnen opereren in de ruimte en daar ook komen. En daar wordt hard aan gewerkt om dat op zoveel mogelijk gebieden te zijn.
0: Ja, want ik begrijp.
1: Bijvoorbeeld dat Copernicus-systeem is het grootste aardobservatiesysteem ter wereld. En dat is puur Europees en is ook op Europees initiatief tot stand gekomen.
0: Ja, nou ja, en dan heeft Amerika op dit moment ook niet zo heel groot hart, hè, voor alles wat met klimaatwetenschap te maken heeft.
1: Nou, een heleboel Amerikanen gelukkig wel, maar inderdaad, de huidige regering heeft daar minder mee. En daarom is het goed dat Europa zelf deze metingen kan doen.
0: Ja. De raket gaat dus van maandag op dinsdag de lucht in. Wanneer zijn de eerste gegevens te zien? En kunnen wij daar meekijken?
1: Ja, alle gegevens zijn. Je kunt niet rechtstreeks meekijken, maar alle gegevens zullen openbaar zijn en kunnen door alle wetenschappers ter wereld gebruikt worden. En dat duurt meestal een maand of zes, want de satelliet wordt stukje bij beetje aangezet. Dan wordt het instrument helemaal van voor tot achter getest. Dan worden de gegevens geverifieerd met wat je vanaf de aarde kunt meten, zodat je zeker weet dat alle gegevens kloppen. En dan worden de gegevens vrijgegeven en dan komen ze voor iedereen via internet beschikbaar.
0: Nou, spannend, hè, voor jullie, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar ook mooi spannend.
0: Ja, zeker. Joost Carpe, adjunct directeur van de Netherlands Space Agency.

0: Gail J. met Under the Magnolia Tree. Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden morgen 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Dan krijgen ze namelijk een plek in de Songwriters Hall of Fame. Onder meer Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy en John Eubank worden onderscheiden. Belinda Muldijk is de enige vrouw in het gezelschap. Zij schreef veel nummers voor Rob ten Nijs. Onder meer Banger Hart en Alles wat ademt. Goedenavond, Belinda.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, toch wel een grote eer, hè?
2: Ja, ik vind het erg leuk, ja.
0: Jij bent de enige vrouw in het gezelschap. Toen dacht ik, hey, zijn er nou zo weinig vrouwen die nummers schrijven?
2: Ja, ik snap dat eigenlijk ook niet helemaal. Want ik had eigenlijk gedacht dat er wel meerdere waren.
0: Ja.
2: Maar ik kan ze niet.
0: Wie had er sowieso bij moeten staan, vind jij?
2: Ik denk Arnie M. G. Schmid, ja. Maar het is dus kennelijk toch een beetje een mannenvak.
0: Ja. Nou ja, tekstschrijvers worden niet zo vaak geëerd, hè? Vind je dat hun rol in de muziek wordt onderschat?
2: Ja, dat is zeker zo. Dat wordt maar zelden genoemd, hè? Als je tekstschrijver bent, dan het wordt meestal niet erkend als zodanig. Het is een beetje zo van, oh, moeten die liedjes geschreven worden? Dat wisten ze ook niet, weet je wel. Had mijn vader ook, sorry, er komt net een hond binnen hier.
0: Geef niet hoor.
2: Nee, maar mijn vader had het ook als schrijver van Pipo. Zei hij, ja, niemand heeft gedacht dat Pipo ook geschreven moest worden.
0: Ja.
2: Het is niet helemaal logisch.
0: Nee, mensen kennen vaak wel de zanger, maar die weten dan niet wie de tekst heeft geschreven. Maar goed, daarom is het des te leuk dat deze functie nu wat aandacht krijgt.
2: Ja, precies. Dat is prachtig. Ik vind het echt een hele eer om daarbij te mogen zijn dan. Ja.
0: Wanneer begon jij met tekst schrijven?
2: Voor Rob in, dat was in 1981. Ja, toen ik hem ontmoette. Het was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven?
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands.
0: Maar dus liet hij je daar ook vrij in?
2: Ja, hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde graag. Hij was op dat punt. Hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. Ik geloof 240.000 van verkocht. En toen ontmoette hij mij. En hij wilde graag wat verder gaan textueel. Mm-hmm. Hij wilde niet aan de oppervlakte blijven. Hoewel je dat kan je ook natuurlijk relatief zien, want hij werkte wel met Leonard Nijg, die echt natuurlijk fantastisch was.
0: Ja, mannenbabbel, maar, hè? Ja.
2: Ja, zeker. En met Boudewijn natuurlijk. Maar
0: Groot, ja.
2: hij zocht naar iets wat meer zijn gevoel vertegenwoordigde.
0: En vond je dat moeilijk? Want je had toen ook een relatie met hem.
2: Ja, het was heel vreemd. Ik moest natuurlijk vanuit een man gaan schrijven.
0: Oh ja.
2: En dat is toch wezenlijk anders. En ik had het nog nooit gedaan. Dus het was voor mij ook een beetje een soort van ik heb geen idee. Het was pas op het moment dat hij een tekst die ik had geschreven ging staan zingen. Ik zie hem nog staan in mijn kamertje, mijn zolderkamer in Hilversum. Met dat velletje papier in zijn handen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
2: Hou me vast, was dat. Ja, ja.
0: En toen dacht je, het past. Want dat wist je natuurlijk niet van tevoren, dat die teksten bij hem zouden passen. Had je het er met hem ook over?
2: Ja, eindeloos. We hadden meteen toen we elkaar ontmoeten eindeloos gesprekken over wat we goed vonden aan vooral aan dingen zoals van John Lennon. Die was net vermoord, helaas. En dus heb je het dan over dienstwerk. En van wat vinden we goed? Weet je wel, wat zoek je? En ik was alleen maar Engels, in het Engels bezig geweest. Ik had een tijdje in Londen gewoond. Dus eigenlijk was ik alles aan het vertalen, terwijl ik voorop schreef vanuit het Engels naar het Nederlands.
0: Ja, hoe ging je te werk? Ja. Kwam de tekst eerst of de muziek eerst?
2: Nee, ja, dat was heel bij die eerste LP toen nog. Dat was Gerard Stellaert, was daar zijn producent, maar ook zijn componist. En die had dus een heleboel demo's waren. Qua muziek lagen die klaar. En ik moest daarop schrijven. En dat is heel erg moeilijk. Omdat je gewoon, ja, je zit zo gebonden aan waar de klemtoon moet liggen en waar, hè, hoeveel woordjes, et cetera. En later is dat omgedraaid en ben ik als eerste de teksten gaan schrijven en dan kwam er muziek op.
0: Ja, en dat werkte beter.
2: Nou, voor mij wel, ja, zeker. Ik had veel meer vrijheid meteen.
0: Ja, ja. En de teksten, die, de liedjes sloegen enorm aan, hè, bij het publiek. Toch?
2: Ja, het was gelukkig. Want ja. ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja. Ja. Klopte andere artiesten ook bij je aan toen die nummers zo'n succes bleken te zijn?
2: Ja, dat is natuurlijk wel logisch. En, Rob had liever dat ik exclusief voor hem schreef. Hij zei, als ze jouw teksten willen horen, dan moeten ze mijn LP's maar kopen. Kijk, ik was natuurlijk geen songtekstschrijver als zodanig. Voor mij was het hele vak nieuw en ik vond het alleen maar gewoon fantastisch om hem bezig te zien in de studio. En dan was hij niet Rob de Nijs, maar dan was hij Rob de Nijs, gewoon zichzelf. Ja. En ja, dat is een verschil. Ja. Of iemand op het toneel staat. Of ja, dus ik vond die wereld fantastisch. Ja. Ja.
0: Toch heb je ook een nummer geschreven voor Willeke Alberti. Weet je dat nog?
2: Dat is nog niet zo lang geleden.
0: Nee. Kijk vandaag voorbij. Dat zong zij in het programma Beste Zangers.
3: Als je denkt

0: te wachten.
1: Nou, dat is mooi toch?
2: Ja, nou ja, Willeke, ik heb met haar samen haar biografie geschreven. En dus ik trok veel met haar op. Dit is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Rob was toen al ziek. En het was toen al zo van, ja, zal ik... En Willeke was natuurlijk een geweldige vriendin, hè, los van alles. Zij was ook degene die in de jury zat toen Rob ontdekt werd met de Lords. Dus dat ging al heel ver terug.
1: Ja, dus
2: ja, ja.
1: Je hebt zelf ook één single opgenomen, hè, in 1979. Oh.
2: Please, ja.
1: The Last Disco.
2: Ach, nee, hè. Ik hoop niet dat je hem gaat laten.
1: Nee, waarom niet?
2: Nee. Ik mocht een plaatje schrijven en ik mocht het ook inzingen, maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Nee.
2: Dus ik heb het gedaan omdat ik die kans gewoon in de schoot geworpen kreeg.
1: Ja.
2: Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een jeugdzonde. Ja.
1: Niet de ambitie om als zangeres door te gaan, dat hoor ik al.
2: Nee.
1: Gehaald, nooit. Nou, we gaan het niet draaien, hoor. We doen het niet.
2: Oh, gelukkig. Dankjewel.
1: Ja. Schrijf je nog steeds songteksten?
2: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob.
1: Ja.
2: En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ja. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: Ja, kan je misschien meer in kwijt dan in... Nou, hoeveel regels zitten er in een liedje?
2: Ja, ik bedoel, het zijn dan 15 regels en 5 woorden of zoiets. Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is... Zo verbonden met mijn leven toen. Ja. Dus ik vind het wel best. Ik ga nu voorlopig even boeken schrijven.
1: Goed. Dankjewel, Belinda Muldijk. En wij gaan nu niet voor het laatst draaien van Rob de Nijs. Met het nummer dat jij hebt geschreven sloot hij zijn laatste optreden af. Dankjewel.
2: Dank je.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: Toen ik jou pas zag.
1: Rob de Nijs met Niet voor het laatst. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp en dat zijn dekens. Ik zei net al, wat een mooi moment zo midden in de nacht om het over dekens te hebben. Die associeer je toch met instoppen en slapen gaan. Maar misschien denk je bij dekens en textiel eerder aan steden als Tilburg of Enschede. Maar Leiden heeft ook een grote textielgeschiedenis. Sterker nog, in de 17e eeuw was de stad de grootste textielproducent van Europa. En een van de dingen die er werden gemaakt waren dus dekens. Bijna 400 jaar lang. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Tot Mienke Simon Thomas het boek Leidse dekens 400 jaar ontwerp, productie en economisch belang ging schrijven. En het boek ligt er nu. Het is prachtig geworden. Goedenavond, Mienke.
2: Dankjewel.
1: Ja. Had jij wel eens eerder iets over die Leidse dekens dan gehoord?
2: Jawel, ik kende het wel. Ja. Ik kende het wel.
1: Maar wanneer dacht je, ik ga mij dus op die geschiedenis storten?
2: Ja. Dat was eigenlijk 5 jaar geleden toen de Stichting Leidse Deken werd opgericht. Okay. En dat was een stichting die weer opnieuw dekens wilde gaan weven. Want de laatste Leidse deken is op eigenlijk nu, precies 50 jaar geleden, werd die in Leiden geweven. En toen was er een groep mensen en die dachten van, we willen daar toch weer aandacht aan besteden. Ja. En we willen nieuwe dekens weven, maar we willen ook aandacht aan die geschiedenis besteden. En daar heb ik me toe voor aangemeld.
1: Precies, want die dekens die zijn eigenlijk gekild door de dekbedden, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Dat kun je toch wel zo zeggen.
2: Ja, en heel snel, hè? Ja. Heel snel.
1: Ik moet je zeggen, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik ben ook op een gegeven moment onder een dekbed gaan slapen.
2: Ja.
1: Maar goed, Leidse dekens, dat zijn gewoon de dekens die in Leiden werden gemaakt, hè?
2: Maar het zijn wel... Het waren toen wel bijzondere dekens. En dat is toen ook een soort naam geworden. Voor die tijd sliepen mensen natuurlijk ook wel onder een wollen lap of zo. Maar dat was niet een Leidse deken.
1: Ja.
2: En een Leidse deken die is op een bijzondere manier gemaakt. En is toen een soort naam geworden. En toen ze in Tilburg eigenlijk 300 jaar later ook dekens gingen weven, toen noemden ze dat aanvankelijk ook nog Leidse dekens.
1: Ja, en die Tilburgenaren die hebben toen de Leidse dekens overvleugeld, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Dat staat allemaal in jouw boek. Die Leidse deken werd dus een internationaal begrip.
2: Ja.
1: En hoe komt het dat ze zo beroemd werden? Omdat ze gewoon heel goed waren.
2: Ze waren heel goed. Ja. Heel technisch goed en hoge kwaliteit.
1: Ja. En bekende klant uit de Verenigde Staten. Daar gingen de hele wereld over, toch?
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, je wil natuurlijk over George Washington horen.
1: Ja.
2: Nou, kijk, de meeste dekens werden gewoon voor de Nederlandse klanten gemaakt. Maar er werden ook dekens geëxporteerd. En onder andere naar Noord-Amerika. En daar werden ze gekocht door plantagehouders. Onder andere door George Washington, die zijn slaafgemaakten elk jaar een nieuwe deken wilde geven.
1: En er zijn dus meer, er is meer verwevenheid, hè, om het maar zo te zeggen, met de slavernij en de Leidse dekens.
2: Want het idiote is dat je het zou kunnen voorkomen dat een van die slaven van George Washington, bij wijze van spreken 10 jaar eerder geruild was voor een Leidse deken in West-Afrika. Want die dekens die werden ook door de WIC, West-Indische Compagnie, meegenomen naar de West-Afrikaanse kusten, waar ze werden geruild tegen een slaafgemaakte.
1: Ja, zo wordt zo'n geschiedenis van de Leidse deken ook een wereldgeschiedenis, hè?
2: Het is absoluut een wereldgeschiedenis. Ja, bijvoorbeeld ook, er werd al eerder in de 17e eeuw bijvoorbeeld ook dekens geëxporteerd naar New York, wat toen Nieuw Amsterdam was.
1: Ja.
2: En er werden zelfs delen van dat gebied, werden contracten gesloten
1: met die dekens.
2: Inheemse, ja, met dekens.
1: Dus dat is gewoon gekocht met dekens. Het was een ruilmiddel.
2: Ook een ruilmiddel, ja.
1: En een betaalmiddel.
2: Ja.
1: Nou, het is inderdaad een hele rijke geschiedenis. En aanvankelijk gebeurt die hele dekenweverij allemaal met de hand, hè?
2: Ja.
1: Ik zei net, tegen je. Ik heb fantastische woorden heb ik gelezen in dat boek. Wolscheiders, vachtenploters, zeemtouwers.
2: Schrobbelaars, niet te vergeten.
1: Ja, en het mooiste woord drapiers. En dan het mooiste woord dekeninslagspinnersbazen.
2: Ja, ja.
1: Het was dus echt gewoon een hele wereld met een eigen jargon wat totaal verloren is gegaan.
2: Ja, dat is ook zo interessant eraan. Dat je zo'n hele wereld, zo'n heel ambacht, zo'n heel vakgebied, waar zoveel jaar na jaar na jaar aan gebouwd werd. En dat helemaal geperfectioneerd werd op een gegeven moment. En dat nu totaal verloren is gegaan.
1: Ja, maar die mensen die daar werkten, die ik allemaal net opnoemde, die hadden het wel zwaar. De ene kreeg iets meer betaald dan de andere. Maar bijvoorbeeld sommigen die moesten gewoon hele nachten gewoon tot aan hun middel in de oude pis staan.
2: Nee, dan heb je het over de vollers.
1: Ja, precies.
2: Maar die waren niet zo vreselijk zielig hoor, die vollers. Nee, ik staan misschien liever niet.
1: In de urine.
2: Verschraalde urine ook nog.
1: Ja. Want er zat de meeste ammoniak in.
2: Ja.
1: Maar het leek mij toch niet een ideaal baantje.
2: Nee, maar toch, ze verdienden er best veel voor. Hè.
1: En ze
2: hadden ook nogal een machtspositie. Dus het was een van de weinige groepen die ook wel eens gingen staken en zo.
1: Ja. Nee, want het is dus ook een hele sociale geschiedenis geworden.
2: Ja, ja.
1: Ik zeg niet alleen een wereldgeschiedenis, maar ook een sociale geschiedenis.
2: Ja.
1: Want op een gegeven moment dan worden die dekenweverijen, die worden gemechaniseerd.
2: Ja.
1: Dan krijg je de tijd van de industrialisatie met afgrijzelijke toestanden.
2: Ja, dan was het echt vreselijk om daar te werken.
1: Ja, zo heeft het zich ontwikkeld. Hè?
2: Ja.
1: Ja, we moeten even snel door die vier.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Nee, en dan krijg je dus kinderen.
2: Kinderarbeid.
1: Die daar.
2: Die moesten dan altijd een heel dom klusje doen, omdat ze zo klein waren. Kinderen zijn te klein. En dan moesten ze juist lonten aan elkaar lassen, zoals dat dan heet. En het moest onder de machine liggen, zodat dat dan. Ja, zij konden dat beter doen dan volwassenen.
1: Maar dat was echt gruwelijk. En op een gegeven moment is er een boek geschreven door J.J. Kramer, Fabriekskinderen.
2: Ja.
1: Dat gaat over Leidse kinderen.
2: Dat zijn Leidse kinderen. Ja, die overigens in een spinnerij werkten. Niet in een dekenfabriek, maar dat had evengoed een dekenfabriek kunnen zijn. En dat boek heeft heel veel gevolgen gehad. Dat heeft echt het Leidse adres

0: Het is eigenlijk een hele mooie cultuur en die is helemaal verdwenen. Die is langzaam toch ook weer. Je beschrijft die hele opbouw, maar je beschrijft ook die hele neergang van
1: de, ja, maar dat was toch ook industrie. Op een bepaalde manier vrij plotseling. De hele textiel in heel Nederland ging alle textiel verloren. Dat was niet alleen de dekens. Nee. En dat kwam door dat er in sommige andere landen veel goedkoper werk verkregen kon worden.
0: En waar kwamen die schapen vandaan?
1: Ja, dat is ook helemaal in het begin uit Spanje. Ja. Want helemaal in het begin heetten die Leidse dekens Spaanse dekens. Maar daarna kwamen ze uit Noord-Duitsland, Polen. Ja. En daarna eigenlijk van de hei in Gelderland en Overijssel.
0: Ja, daar is ook nog een mooi verhaal over voor die schapenkudde. Ja. Dat moet je nog even vertellen tot slot.
1: Oh, je bedoelt de schaapkudde van hier in de buurt. Ja, de kraailoze van het Gooise reservaat. Ja, in de oorlog heeft de firma Zaalberg, dat was een van de belangrijkste fabrieken, die heeft die schaapskudde geadopteerd. Ja. En dat was een beetje een voor de bühne, hoor, om een beetje aandacht te genereren. En met de belofte dat ze het 5 jaar in stand zouden houden. Ja. Maar na 3 jaar was het de hongerwinter. Ja. En toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben al die schapen op een platte boot geladen, naar Leiden gevaren. Ze zijn allemaal geslacht en de werknemers van Zaalberg hadden schapenbout met kerstmis.
0: Ja, nou, fantastisch verhaal. En zo staan er meer hele prachtige verhalen in. Dankjewel, Mienke, Simon, Thoma. Leidse dekens, dus het ziet er ook nog eens prachtig uit. 400 jaar ontwerp. En dan gaan we nog heel even naar tennis. Marcella.
2: Ja, mooi moment, want het is afgelopen. Het is Alexander Zverev die de US Open wint. Zijn tweede Grand Slam titel dit jaar. Zijn derde Grand Slam finale, want Wimbledon verloor die ook nog eens. Maar een geweldig jaar voor de Duitser. Hij verslaat die Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Het ging uiteindelijk toch nog snel. Ondanks die kleine hiccup, zeggen we maar, aan het eind van de derde set. De US Open is dus een prooi voor Alexander Zverev.
0: Ja, dankjewel Marcella. Zometeen Lara Billy Rensen, die gaat praten over de oudste vrouw van Suriname met Ida Does en Johan Windzak. En die vrouw heet Afiba. En morgen zit hier Chris Keijner. Dag, hoop ik dat u lekker slaapt onder een Leidse deken.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
6: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
15: Ja.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. mijn spiersom.

0: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.